Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten.

0: Het is 6 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Het was afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. In Ukkel zakte de temperatuur de afgelopen uren tot 24,2 graden. Dat is onder het record van 4 juli 2015. Toen daalde de temperatuur 's nachts niet onder 24,4 graden. De hittegolf, zoals we die nu beleven in grote delen van Europa, zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperaturen overdag en vooral de minima 's nachts zijn ongezien. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden maar liefst 3,5 graad minder warm geweest zijn. De oorzaak is duidelijk, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
1: De stempel van klimaatverandering op deze hittegolf staat buiten kijf. Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. Er is geen twijfel dat klimaatverandering hier een enorme invloed heeft. Zonder klimaatverandering zou deze hittegolf onmogelijk zijn, quasi onmogelijk zijn.
0: De Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada. Daar spelen ze morgenochtend hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer een gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd. Als ze morgen winnen, zijn ze altijd geplaatst voor de 16e finales. Volgens verdediger Brandon Mechelen kan Jeremy Doku daarbij helpen. Hij werd deze week vader en is ook opnieuw fit.
2: Ik denk dat zijn probleem aan zijn longen wel zo goed als genezen is. Dus ik denk dat hij er naar uitkijkt. Hij zit natuurlijk op een wolk met de geboorte van zijn zoontje. Dus allemaal positieve energie dat hij heeft. En we zullen hem nodig hebben morgen.
0: Intussen zijn de laatste groepswedstrijden gespeeld in groep F. Onder andere op het WK. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3. Is groepswinnaar. Japan-Zweden eindigde op 1-1. Die twee ploegen gaan ook door naar de volgende ronde. In groep E verloor Duitsland verrassend van Ecuador met 1-2. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Duitsland en Ivoorkust gaan naar de volgende ronde. Ook Ecuador mag als beste derde door. In groep D staat het tussen Paraguay en Australië op dit moment 0-0 gelijk. Ook in Turkije tegen de VS staat het gelijk 2-2. Net niet de warmste nacht, dus vandaag wel de warmste dag van de hittegolf. We halen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan zee eerder rond 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Zondag kan zo buien en onweer en dan minder heet tot rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. En na de net niet warmste nacht van het jaar volgt de laatste gewone espresso van dit seizoen. En we beginnen heel kalmpjes aan vanmorgen. Goedemorgen en welkom.

Péché d'époque van Gabriel Field door Fiona Alaimo. En zij kwam hier vorige week op bezoek in Music Matters samen met haar identieke tweelingzus, want je kan ze echt niet uit elkaar houden, die twee, Chiara. Want samen vormen ze het Brusselse Alaimo Piano Duo. Ze kwamen hier hun debuutalbum voorstellen. En het is misschien nog een beetje te vroeg om al even naar het voorjaar van 2027 vooruit te blikken. Maar ik doe het toch, want deze Hélène Grimaud komt naar ons Clara Festival in maart. Ze gaat een solo recital brengen met de laatste pianosonates van Franz Schubert en van Ludwig van Beethoven. En hier speelt ze Mozart.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco...

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Clara Live. Het trage tweede deel uit het pianoconcerto nummer 20 van Mozart. Hélène Grimaud en Camerata Salzburg. En van Hélène Grimaud naar deze Hélène Richaud. Ze zingt een Sefardisch lied. Moeder, ik wil naar Jeruzalem gaan.

Hélène Richaud, samen met La Tempête, het ensemble van Simon-Pierre Bestion, met een fragment uit hun denkbeeldig requiem voor keizer Karel V. Onlangs nog een keuze van Clara. En met dit programma openen ze in september ook Gent Festival. Maar dat concert is intussen wel al helemaal uitverkocht. Espresso.

Trois morceaux en forme de poire. Eric Satie door Revue Blanche. En als u net bent beginnen luisteren, welkom. Het is bijna 7:30.

0: het Gagini strijkkwartet met een deel uit het enige strijkkwartet van Peter Benoit. Het is 6:30. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, we zitten nog altijd in een hittegolf, maar de warmste nacht was het blijkbaar net niet.
1: Nee, het voelde misschien zo, maar nee, we hebben niet de warmste nacht ooit gemeten beleefd. Het KMI speelde ons in alle vroegte de cijfers door en met 24,2 graden in Ukkel bleven we nog net onder het record uit de zomer van 2015. Na de twee aardbevingen in Venezuela loopt de balans verder op. Er zijn al 237 lichamen geborgen en 4300 gewonden geteld. Er is intussen meer en meer internationale hulp onderweg. De VS maakt $150 miljoen vrij voor Venezuela. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales. Het won tegen Tunesië met 1-3 en speelt maandag zijn volgende ronde tegen Marokko. In de groep van Nederland gaan ook Japan en Zweden door na een gelijkspel. Gastland de VS verloor zijn laatste groepsmatch tegen Turkije met 3-2, maar was al zeker van de volgende ronde. In diezelfde groep heeft ook Australië zich geplaatst. En Ecuador won verrassend tegen Duitsland met 2-1. Het mag samen met Duitsland en Ivoorkust naar de 16e finales. En dan het weer. Na net niet de warmste nacht wordt het vandaag wel tot 40 graden in het oosten of nog iets meer aan zee rond 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maximaal tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

Doe mij maar de temperaturen van La Primavera uit de Botticelli-triptiek van Ottorino Respighi. En vergeet in deze temperaturen ook niet om uw bloemen water te geven. Dat is toch het advies van Luciana Mancini hier. Io vengo regando flores.

Yo vengo regando flores. Ik ga de bloemen water geven. Een lied van Agustín Rivas. En deze Pavel Kolesnikov had de eer, maar ook de grote verantwoordelijkheid onlangs, om bij Steinway in Hamburg de nieuwe vleugelpiano te gaan uitkiezen voor Bozar. En hij is volgend seizoen ook portretartiest daar. Op 7 november gaat hij de Nocturnes van Chopin spelen. Hier hoort u hem, ook in Chopin, maar dan een van zijn mazurkas.

Een deel uit een symfonie van een van Bach's zonen, Johann Christian Bach. Jeff Kolasny, een van de twintigers dit seizoen, is goed bezig. Hij speelt in duo met tenor Door van Bergen in september op Gent Festival. Hij heeft ook een programma met die andere twintiger, fluitiste Liesel van Overbergen. En hij zit ook nog altijd in dit Tinel-ensemble.

Sentinel-ensemble in een deel uit het pianoquintet van Robert Schumann. Bijna 7 uur intussen. Het Four Aces Guitar Quartet speelt nog wat Boccherini tot aan het nieuws.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. De afgelopen nacht brak dan toch geen warmterecord. In Venezuela begint de internationale hulp op gang te komen. En op het WK plaatst Nederland zich voor een 16e finale tegen Marokko. Het was warm vannacht, maar uiteindelijk toch niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Dat zag er wel lang naar uit, maar het koelde dan toch nog af in Ukkel. Uiteindelijk zakte de minimumtemperatuur net onder 24 graden. Een halve graad boven het record, maar voor veel mensen op andere plaatsen in het land was het wel extreem warm, vertelt David De Henouw van het KMI.
1: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi-Luik, het zit dan wel op de luchthavens die er vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
0: Vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg. Het kan daar lokaal tot 40 graden worden. Veel water drinken, zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt, de koelte opzoeken en weinig fysieke inspanning doen is dan de boodschap. Medisch expert Gerland van Berlaar van Volksgezondheid vindt dat grote evenementen zoals festivals in deze hitte beter afgelast worden. Van Berlaar zit in de Risk Management Group die de federale regering adviseert.
2: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
0: Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat het advies van de experts vooral was om mensen te informeren.
3: En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: De hittegolf, zoals we die nu beleven in grote delen van Europa, zou 50 jaar geleden bijna onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperaturen overdag en vooral de minima 's nachts zijn ongezien. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden maar liefst 3,5 graad minder warm geweest zijn. De oorzaak is duidelijk, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: De stempel van klimaatverandering op deze hittegolf staat buiten kijf. Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. Er is geen twijfel dat klimaatverandering hier een enorme invloed heeft. Zonder klimaatverandering zou deze hittegolf onmogelijk zijn, quasi onmogelijk zijn.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika worden meer en meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van gisteren. Er komt ook humanitaire hulp op gang. Katrien van der Schoot.
5: Reddingswerkers proberen mensen van onder het puin te halen. Maar onder dit flatgebouw van 10 verdiepingen is er weinig hoop op overlevenden. De schade in Caracas is groot, zegt Ludo Gilles, die er woont.
6: Heel veel gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar het meeste schade is aan de kust. Huizen, woningen en ook hotels, gewoon met de grond gelijk gemaakt.
5: Het aantal slachtoffers blijft oplopen. 4.300 gewonden en al zeker 235 doden, zegt de minister van Volksgezondheid. De ziekenhuizen in Caracas bezwijken onder de toevloed van slachtoffers en er zijn ook nog enkele honderden vermisten. Intussen zijn steeds meer reddingsteams vanuit de regio onderweg naar Venezuela. Dit team uit de Dominicaanse Republiek, maar ook uit Mexico, Brazilië en El Salvador. De Verenigde Staten sturen ook twee reddingsteams en maken $150 miljoen vrij.
0: Op het WK voetbal zijn nog 12 ploegen klaar met de groepsfase. Onder andere Nederland plaatste zich vlot. Tom Boudewiel met een overzicht.
7: Nederland kende geen problemen met het zwakke Tunesië. 3-1 winst en zo met 7-9 groepswinnaar. Als beloning komt het in de 16e finales uit tegen Marokko. Nu al een duel om naar uit te kijken. Net als Japan tegen Brazilië. Japan en Zweden hadden genoeg aan een gelijkspel in hun onderling duel om allebei door te stoten en het werd 1-1. Zelfde verhaal bij Australië tegen Paraguay, een troosteloze 0-0. Australië is trouwens de tegenstander van België in de volgende ronde, als de Rode Duivels tweede worden in de groep. Amerika verloor met 3-2 tegen het uitgeschakelde Turkije, maar was eerder al zeker van de groepszege. En tot slot in poule E plaatsen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador zich voor de volgende ronde. Ecuador stunte door Duitsland te kloppen met 2-1.
0: En de Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada. Daar spelen ze morgenochtend hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer een gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd. Maar als ze morgen winnen, zijn ze in elk geval geplaatst voor de 16e finales. Volgens verdediger Brandon Mechelen kan Jeremy Doku daarbij helpen. Hij werd deze week vader en is opnieuw fit.
8: Ik denk dat zijn probleem aan zijn longen wel zo goed als genezen is. Dus ik denk dat hij er naar uitkijkt. Hij zit natuurlijk op een wolk met de geboorte van zijn zoontje. Allemaal positieve energie dat hij heeft. En we zullen hem nodig hebben morgen.
0: Vandaag wordt de warmste dag van de hittegolf. We halen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan zee eerder rond 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Het extreme weer zat ook vooraan. We hebben net niet de warmste nacht achter de rug. Met de hitte die er nog aankomt, gaat de federale regering toch geen grote evenementen verbieden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. Goedemorgen. Wij stuurden onze immer enthousiaste collega Olaf Grondelaars naar een tentoonstelling in het Horta Museum in Brussel. En daar is hij gesmolten. Niet alleen van de hitte, maar ook voor de stoelen die op die expo te zien waren. Ik ben benieuwd. Olaf is er zo meteen. Welkom weer bij Espresso.

0: Jody de Vos zong Les oiseaux dans la charmille van Jacques Offenbach.
1: Espresso.
0: Een tentoonstelling rond Art Deco en Art Nouveau in het Horta Museum in Brussel, waarop zo'n 30 stoelen te zien zijn van grote ontwerpers. Victor Horta, Henri van de Velde, Le Corbusier, Marcel Breuer. Stoelen en namen waar de oren van collega Olaf Grondelaar spontaan van beginnen te flapperen. Dag Olaf, goedemorgen.
2: Absoluut. Goedemorgen, Greet.
0: Ja, je bent een stoelenfreak, hè?
2: Fijn dat je mij zo noemt, ja, maar het klopt eigenlijk
0: maar
2: wel.
0: Maar het
2: ja.
0: is zo, geef toe. Ja, ja, een stoel is een van de meest voor de hand liggende dingen in een huis natuurlijk, hè, Olaf. Maar wat is er zo interessant aan die dingen om er een hele expo aan te wijden?
2: Dus ja, ik krijg die vraag zo vaak, hè, Greet. Ik heb in mijn huis ook een aantal stoelen staan, apart en zo. En weet je, ik grijp dan altijd terug naar een geweldige architect en meubelontwerper Ludwig Mies van der Rohe. Mm-hmm. Die heeft ooit gezegd, het is haast gemakkelijker om een wolkenkrabber te ontwerpen dan een goede stoel. En ja, de man heeft beide ontworpen, hij kan het weten. De stoel is tegelijkertijd zo'n heel typisch voorwerp dat we allemaal in ons huis hebben staan. Ja. Het moet handig zijn, het moet comfortabel zijn, het moet stijlvol zijn, het moet in uw interieur passen. En het vertelt vaak ook nog heel veel over techniek en maatschappij in wel bepaalde tijdvakken. Dus dat maakt dat ding zo interessant. Dat ene voorwerp vertelt zoveel over de geschiedenis bijvoorbeeld.
0: En waarom focussen ze nu in deze tentoonstelling op dat ene tijdvak? Tussen 1850 tot 1950, waarom kiezen ze net die periode?
2: Ze hebben die periode gekozen omdat ze eigenlijk een beetje af willen van het idee van die stijlen. He, die stijlbenamingen als Art Deco, Art Nouveau, modernisme en dergelijke. Nee, ze zeggen, we gaan niet kijken wat de verschillen zijn tussen die dingen. We gaan eigenlijk een beetje meer naar de eenheid van 5 verschillende generaties ontwerpers kijken. Tussen die periode 1850-1950. 1850, daar beginnen ze omdat in 1851 was er een wereldtentoonstelling in Londen. Daar werd er heel veel machinaal geproduceerd, neo-rococo-meubilair getoond. Mensen vonden dat achteraf verschrikkelijk. Mm-hmm. En de ontwerpers zeiden, we moeten iets doen. En zo heb je, om een voorbeeld te geven, zo heb je bijvoorbeeld een thema, want ze gaan met thema's werken, een thema landelijk. Je krijgt dan vanaf 1860, bij William Morris bijvoorbeeld, krijg je een stoel te zien, heel typisch in hout, met zo'n rieten zitting. En dan krijg je zo 4 stoelen op een rij van de volgende 100 jaar. En de laatste rechts is dan net dezelfde stoel bijna, met een aantal specificiteiten van Charlotte Perriand, die we dan weer eigenlijk kennen van een beroemdste meubel dat in metaal en in leer was. Zo krijg je op die manier krijg je eigenlijk een hele mooie link over generaties heen, zonder dat ze in die stijlperiode spreken van maar wacht eens, dat materiaal, dat hout en dat riet, dat heeft eigenlijk die 100 jaar altijd een beetje een andere invulling gekregen, maar is toch ergens blijven bestaan ja. op die manier.
0: Landelijk is één thema, maar zijn er zo nog thema's?
2: Ja, je hebt er verschillende. Hè. Je hebt zo gelijk mechanisatie is er zo eentje. Wat ik heel leuk vond, was ook structuur. Je ziet bijvoorbeeld een stoel uit 1870 van een andere Engelsman. Redelijk zware ding waar alle structurele elementen heel zichtbaar in zijn. Je ziet schroeven in de rug, je ziet zo de versteviging van de zijkanten, kan je ook heel duidelijk zien. En dat staat dan naast een stoel van Gerrit Rietveld uit 1925. Je kent die Rietveld-meubels, die lattenmeubels, ja. Dan, waar die structuur eigenlijk zowat de hele stoel bijna uitmaakt. Om dan over te gaan in een hele mooie Italiaanse lichtstoel van 1935 met enkel doeken, een heel zwierig gebogen frame, dat dan weer zeer Art Nouveau aandoet, snap je? Yeah. Dus dan zit je eigenlijk, je zit de hele tijd met die stijlperiodes te dollen, door die niet specifiek te benoemen, maar door echt gewoon te gaan kijken van, hoe ziet dat meubel er nu eigenlijk uit, in plaats van te denken in die periodes.
0: En als ik jou nu zeg, Olaf, je mag er 1 meenemen uit de hele tentoonstelling.
2: Ik wist dat die vraag ging komen, hè. Ik heb er mij op voorbereid, maar ik vind het niet zo moeilijk om op te antwoorden, want
0: nee.
2: Henri van de Velde heeft in 1895 het huis Bloemenwerf gebouwd in Ukkel.
0: Ja.
2: Zijn huis staat te koop trouwens. Als je net geen 2 miljoen hebt, dan kan je dat kopen. Maar daar heeft hij dus ook een tafel en stoelen voor ontworpen. En die bloemenwerfstoel, die is ontzettend mooi gemaakt.
0: Hoe ziet die eruit?
2: Wel, je moet je voorstellen, het doet een beetje Japans aan. Het vertrekt wat van beneden uit. Het gaat een beetje en overgaat in de leuning. En die dan effectief, ja, dat is zo, die lijn is geen ornament. Dat is echt gewoon iets structureels en toch heel mooi tegelijkertijd. Zonder te veel poeha maakt hij een stoel die er quasi perfect

0: geïntegreerd worden in dat huis.
1: Ja, dat zou je denken.
0: Nee, die staan in een aparte ruimte in het Horta-huis die geclimatiseerd is. Hij heeft puur te maken. Dat zegt ook iets over de collectie die ze samengebracht hebben van die 30 stoelen. Die komen uit hele vooraanstaande huizen als Musée d'Orsay, uit de Vitra Design collectie. Die moeten een bepaald luxe hebben, die moeten een bepaald licht hebben, die moeten de juiste vochtigheid hebben. En die konden ze niet garanderen. En dus om die juiste stoelen te kunnen krijgen, moesten ze die dus in een aparte ruimte zetten. Dat vind ik een beetje spijtig.
1: Ja.
0: Vooral omdat ik die clash had willen zien tussen Henri van de Velde zijn stoel en dan het huis van Horta. Dat waren niet de beste vrienden. Dus het zou een soort van paard van Troje geweest zijn in de inkomhal.
1: Ja.
0: Maar dus dat is het enige wat ik kan opmerken. Mm-hmm. Maar ik vind het echt te zeer de moeite. En natuurlijk, je kan altijd het Horta-huis zelf gaan bekijken nog ook. Hè.
1: Voilà.
0: Mooi meegenomen. Dus...
1: Gaan ook de niet-stoelenfreaks, want ik denk dat je hen ook overtuigd hebt nu, Olaf. Nog tot 10 januari volgend jaar. Dankjewel, Olaf.
0: Heel graag.

A Heart Song. Fred Hirsch en Mick Goodrick. Deze opname dateert al van 1988, maar werd nu pas vrijgegeven. 4 jaar na het overlijden van gitarist Mick Goodrick. En tot aan het nieuws van 7:30 is dit nog het Bush Trio met Beethoven.

0: Het Busch Trio met de finale uit het pianotrio opus 1 van Ludwig van Beethoven. Het is 7:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, we maken ons op voor een bloedhete dag, maar de warmste nacht was het niet.
1: Officieel niet, want in Ukkel zakte de minima uiteindelijk net onder 24 graden. En in de zomer van 2015 was het al een keer warmer gebleven. Dat neemt niet weg dat het op veel plaatsen wel rond 25 graden is gebleven vannacht. Dus veel mensen hebben in de praktijk wel degelijk de warmste nacht beleefd. De federale regering kiest ervoor om grote evenementen zoals festivals niet te verbieden in deze hitte. Een van de experts die de regering adviseren, spoedarts Gerland van Berlaar, vindt zulke evenementen nu te risicovol. Maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke onthoudt uit de adviezen vooral dat de bevolking goed geïnformeerd moet worden. Na de twee aardbevingen in Venezuela loopt de balans verder op. Er zijn al zeker 235 lichamen geborgen en 4.300 gewonden geteld. Er is intussen meer en meer internationale hulp onderweg. De VS maakt bijvoorbeeld $150 miljoen vrij voor Venezuela. En ik maak de cirkel rond met het weer dat er nog aankomt. We halen tot 40 graden of wat meer in het oosten vandaag. Aan zee eerder rond 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maximaal tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Een nieuwe dag, nieuwe recordtemperaturen. Het zet Peter Meijlemans in het Nieuwsblad aan tot reflectie over de aanpak van zo'n hittecrisis. Alle evenementen afgelasten was het advies van het hoofd van de Risk Management Group. Medes valt daar geen speld tussen te krijgen. Maar er komt geen verbod. Ze hebben hun les geleerd uit de coronamaatregelen. Die hebben gezorgd voor veel argwaan tegenover de overheid en tegenover experten. Preventie is nu belangrijker dan verboden. Er is al veel geschreven over airco. In de tijd betoogt Peter de Grote dat die discussie een grotere verhult. Die over ons energieaanbod, over de infrastructuur en over welke prikkels het best werken om de hitte- en klimaatstrijd te voeren. Niet de airco's zijn de oorzaak van de piekprijzen op de elektriciteitsmarkt van eerder deze week. Ze zijn maar de laatste duw die een wankelsysteem naar de rand drijft. Het signaal is niet om airco te bannen, maar vooral om de aanbodkant beter onder controle te krijgen, van energieproductie tot opslag en sturing. En om de vraag beter te sturen. Bijna vakantie. Een goed moment voor Anne van den Broek om te pleiten voor een kortere zomervakantie in de morgen. 9 weken zomervakantie is niet oké, schrijft ze. Want we weten heel goed dat hoe langer de vakantie duurt, hoe groter de achterstand wordt van kinderen uit kansarme gezinnen. In Franstalig België schakelden ze in 2022 al over van de traditionele volledig vrije juli en augustus naar een zomervakantie die slechts 7 weken duurt. Kinderen blijken er minder vermoeid en lijken doorheen het jaar een betere concentratie aan de dag te kunnen leggen. Leerkrachten lijken bovendien minder uit te vallen en minder vatbaar te zijn voor burn-outs. Isolde van den Einde kijkt in het laatste nieuws ook naar Wallonië. Veel kippen met gouden eieren lopen er daar niet rond. Maar als er zo'n kip is, dan is het wel Odoo. En die kip wordt straks geslacht, als we het bedrijf mogen geloven. De centrumpartij Les Engagés ijvert plots voor een lage progressieve belasting op financieel kapitaal vanaf €500.000. Iets wat de topman van het bedrijf niet ziet zitten. Als er zo'n belasting komt, vertrekt hij uit België, reageerde hij. Bye bye Belgium. Vroeger was dat het vermeende motto van sommige Vlamingen die de Franstalige transfers beu waren. Of het was een verwijt van Vlaamse ondernemers. Vandaag zegt de Waalse ondernemer dat. Het kan verkeren. In het Belang van Limburg hebben ze een hele week aandacht besteed aan defensie in Limburg. De beslissing van de overheid om te investeren in defensie krijgt snel en concreet vorm in de provincie. Die investeringen bieden kansen, maar zorgen ook voor uitdagingen, schrijft Bart Bijnens. Zo begeeft defensie zich op dezelfde arbeidsmarkt als de Limburgse bedrijven, die vandaag al duizenden vacatures moeilijk ingevuld krijgen. Dat mag in ieder geval niet ontaarden in een oorlog waarbij de ene werkgever alleen kan winnen door werknemers bij de andere weg te halen. We eindigen met de geplande privatisering van Belfius. Die verloopt ver van optimaal volgens Ruben Mooijman in de Standaard. En het was te verwachten dat de gedupeerde Arco-coöperanten hun deel opeisen. Zo wordt het Arco-trauma weer opgerakeld en blijft het een hoofdpijndossier, vooral voor CD&V. Een beursgang was een beter scenario geweest. De beurs, de belegger en de belastingbetaler zouden er beter van geworden zijn. Het is vrijdag 26 juni, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

0: Drie delen uit een werk voor twee cellons en contrabas van Louis-François-Joseph Patouard door het Understories Ensemble. Dat letterlijk het accent legt op de basis, de onderkant van de muziek. De baslijnen bij de celli en contrabas hier.
1: De keuze van Clara.
0: Meteen ook onze laatste keuze van dit seizoen, O Innocent Heart. En dat is het tweede album van componist en jazzgitarist Haroun Iqbal en zijn band Iqnovara. Altijd spannend, zo'n tweede album, maar helemaal raak volgens ons. Haroun Iqbal zoekt deze keer naar raakvlakken tussen de jazz en de wereldmuziek. En daarmee creëert hij een heel aparte wereld vol filmische landschappen. Haroun liet zich in New Delhi inwijden in de geheimen van de sarod. Is van ver verwant aan de gitaar en de sitar. En hij deed dat bij de Pakistaanse grootmeester Asad Kizilbash, die ook gastmuzikant is op dit album. En u hoort hem meteen al in dit nummer, Honey for Sisu.

Na het veelgeprezen debuut van Haroon Iqbal en zijn kwartet Iqnovara is er nu O Innocent Heart, waarin hij weer een stap verder gaat.

And I Love Her van de Beatles met gitarist Kevin Siddiqui. Het is bijna 8 uur. Er is nog even tijd voor dit klarinetquintet van Karel Maria van Weber.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. De afgelopen nacht is net geen warmterecord gebroken. Na de aardbevingen in Venezuela begint de internationale hulp op gang te komen. En op het WK plaatst Nederland zich voor een 16e finale tegen Marokko. Het was warm vannacht, maar uiteindelijk toch niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Bij het KMI in Ukkel zakte de minimumtemperatuur net onder 24 graden. Dat is een halve graad boven het record. Dat neemt niet weg dat het voor veel mensen toch extreem warm was, zegt David de Henouw van het KMI.
1: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi, Luik, dat zit dan wel op de luchthavens die hier vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
0: Vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg. Het kan daar lokaal tot 40 graden worden. Dan is de boodschap voor iedereen: veel water drinken, geen alcohol, zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt, de koelte opzoeken en weinig fysieke inspanning doen. Medisch expert Gerland van Berlaar van Volksgezondheid vindt dat grote evenementen zoals festivals in deze hitte beter afgelast worden. Van Berlaar zit in de Risk Management Group die de federale regering adviseert.
2: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
0: Toch zal de regering dit weekend geen grote evenementen verbieden. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat het belangrijkste advies van de experts was om mensen te informeren.
3: En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: En de minister rekent vooral ook op onze solidariteit.
3: Heel belangrijk is: zorg voor mensen die kwetsbaar zijn, mensen die ouder zijn, omdat die vaak niet beseffen dat ze te weinig drinken. En dus klop meer dan ooit eens aan bij een oudere buur. Bel niet keer, loop eens langs.
0: De hittegolf, zoals we die nu beleven in grote delen van Europa, zou 50 jaar geleden bijna onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. Meer uitleg door Amaury de Mulder.
4: Het onmogelijke is mogelijk geworden, dat is de conclusie van de wetenschappers. De hitte overdag, maar vooral de warmte 's nachts, is ongezien, zegt klimatoloog Wim Thierry.
5: We gaan in heel veel gebieden de warmste nacht opmeten sinds het begin van de metingen.
4: Maar het is meer dan temperatuur alleen. Ook de luchtvochtigheid, windsterkte en de straling van de zon hebben een impact op ons lichaam. En ook die hittestress breekt alle records.
5: In termen van hittestress zien we hier het ergste event sinds het begin van de metingen in bijna de helft van alle Europese steden.
4: Niet weer fenomeen El Niño. Nee, de klimaatverandering is de boosdoener. Dat bewijst het rapport overduidelijk.
5: Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering.
4: Het directe gevolg van het verbranden van olie, kolen en gas, zegt Thierry. En dat moet dus dringend stoppen.
5: Dan kunnen we die escalerende fase waarin we nu zitten stabiliseren. En dan zal ook de verdere escalatie de komende jaren van dit soort hittegolven naar een stabiel niveau evolueren.
0: Er woedt op dit moment een grote brand bij afvalverwerker Renewy in de Gentse haven. Het zal mogelijk nog de hele voormiddag duren voor de brand geblust is. De brandweer vraagt aan de inwoners van Evergem, Zelzaten en het noorden van Gent om ramen en deuren gesloten te houden en alle ventilatie uit te schakelen. In Venezuela worden alsmaar meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van gisteren. Er komt wel humanitaire hulp op gang. Katrien van der Schoot.
6: Reddingswerkers proberen mensen van onder het puin te halen. Maar onder dit flatgebouw van 10 verdiepingen is er weinig hoop op overlevenden. De schade in Caracas is groot, zegt Ludo Gilles, die er woont.
7: Heel veel gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar het meeste schade is aan de kust. Huizen, woningen en ook hotels, gewoon met de grond gelijk gemaakt.
6: Het aantal slachtoffers blijft oplopen. 4.300 gewonden en al zeker 235 doden, zegt de minister van Volksgezondheid. De ziekenhuizen in Caracas bezwijken onder de toevloed van slachtoffers en er zijn ook nog enkele honderden vermisten. Intussen zijn steeds meer reddingsteams vanuit de regio onderweg naar Venezuela. Dit team uit de Dominicaanse Republiek, maar ook uit Mexico, Brazilië en El Salvador. De Verenigde Staten sturen ook 2 reddingsteams en maken $150 miljoen vrij. Frankrijk en Italië willen samen met andere landen een nieuwe internationale vredesmacht voor Libanon op de been brengen. Dat hebben de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni gezegd. In december loopt het mandaat van de VN-missie in Libanon af. Maar die missie kon niet verhinderen dat het Israëlische leger tot diep in Libanon opgerukt is. Zo'n nieuwe vredesmacht zou moeten verhinderen dat het conflict verder escaleert. Sport. Op het WK voetbal zijn nog 12 ploegen klaar met de groepsfase. Onder andere Nederland plaatste zich vlot. Tom Boudewil met een overzicht.
8: Nederland kende geen problemen met het zwakke Tunesië. 3-1 winst en zo met 7 op 9 groepswinnaar. Als beloning komt het in de 16e finales uit tegen Marokko. Nu al een duel om naar uit te kijken. Net als Japan tegen Brazilië. Japan en Zweden hadden genoeg aan een gelijkspel in hun onderling duel om allebei door te stoten en het werd 1-1. Hetzelfde verhaal bij Australië tegen Paraguay. Een troosteloze 0-0. Australië is trouwens de tegenstander van België in de volgende ronde, als de Rode Duivels tweede worden in de groep. Amerika verloor met 3-2 tegen het uitgeschakelde Turkije, maar was eerder al zeker van de groepszege. En tot slot in poule E plaatsen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador zich voor de volgende ronde. Ecuador stunte door Duitsland te kloppen met 2-1.
6: De Rode Duivels zijn intussen geland in Canada, waar ze morgenochtend hun laatste groepswedstrijd spelen tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer een gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd voor de volgende ronde. Als ze morgen winnen, zijn ze dat zeker wel. Volgens verdediger Brandon Mechelen zal de inzet van de Rode Duivels het verschil maken.
9: Ze brengen veel intensiteit, dus we zullen die moeten matchen morgen. Want op papier hebben we wel de meeste kwaliteit. Dus het zal een beetje daarvan afhangen of dat al dan niet zaal lukken. Dus als we dat doen, komt het normaal gezien wel goed. Dus ja, we zullen als team moeten presteren en onze kwaliteiten gebruiken waar we ze hebben.
6: Vandaag de warmste dag van de hittegolf. We halen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan zee eerder rond 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima tegen 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Het extreme weer zat ook vooraan. We hebben net niet de warmste nacht achter de rug. Ondanks de hitte die er nog aankomt, gaat de federale regering geen grote evenementen verbieden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Verwonderd. Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara. Espresso met Greet Samien.
11: Goedemorgen. Aan alles komt een eind. Ook aan de immens populaire reeks The Bear over chef-kok Carmen Berzato die teruggaat naar zijn thuisstad Chicago om de broodjeszaak van zijn overleden broer over te nemen. Vandaag verschijnt seizoen 5 en dat is echt het allerlaatste seizoen. Ik heb het erover met Robin Broos, straks rond 9:15. Welkom weer bij Espresso.

0: In een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu

De symfonie nummer 56 van Haydn. Het eerste deel eruit door het Kammerorkest Basel onder leiding van Giovanni Antonini, dat tegen 2032 alle symfonieën van Haydn opgenomen wil hebben. Vanessa Paradis was jarenlang het gezicht van de iconische lippenstift Rouge Coco de Chanel, waardoor je bijna zou vergeten dat ze ooit als zangeres begon toen ze amper 14 was. Hier zingt ze Le Rempart, een nummer waarin ze nog een keertje terugkeert naar haar geliefde om daarna afscheid te nemen.

Tweede deel uit het vijfde strijkkwartet van Philip Glass, dat hij componeerde in opdracht van dit Kronos kwartet. Het is bijna 8:30. Tot aan het nieuws hoort u nog Julien Libert met een stukje uit Le Tombeau de Couperin van Ravel.

0: Een deel uit Le Tombeau de Couperin van Ravel met Julien Libert. En het is 8:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, een minimumtemperatuur van 23,9 graden vannacht in Ukkel. Dat is warm.
1: In elk geval, maar uiteindelijk toch nog een halve graad koeler dan het record. Die warme nachten en dagen baren klimaatwetenschappers wel zorgen. Volgens een nieuw rapport zou de huidige hittegolf 50 jaar geleden bijna onmogelijk geweest zijn. Dan zou het toch 3,5 graad minder warm geweest zijn. Nog maar eens een duidelijk gevolg, zeggen de wetenschappers van de klimaatverandering. De federale regering kiest ervoor om grote evenementen zoals festivals niet te verbieden in deze hitte. Een van de experts die de regering adviseren, spoedarts Gerland van Berlaar, vindt zulke evenementen nu te risicovol. Maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke zegt dat het vooral belangrijk is om de bevolking goed te informeren. Reddingswerkers in Venezuela doorzoeken het puin na de twee zware aardbevingen. Ze hebben al zeker 235 lichamen gevonden en er zijn nu al 4.300 gewonden geteld. Verschillende landen zijn met hulp onderweg en de VS heeft al $150 miljoen beloofd. Het weer, de warmste dag van de hittegolf vandaag. We halen tot 40 graden of nog wat meer in het oosten, aan zeer rond 30 graden. Morgen drukkend warm met nog altijd maxima in de buurt van 40 graden. En dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

Muziek van de Amerikaanse componiste Jennifer Higdon. The Shallows. En het was het strijktrio Time for Three. Je hoorde hen ook zingen samen met het Philadelphia Orchestra. Dzogchenkumba. Dat betekent letterlijk kom naar huis in het Shona, de grootste taal in Zimbabwe. En daar komt ook deze muzikant vandaan, een meester op de duimpiano, Musekiwa Chingodza.

0: Zoka Kumba, kom naar huis. Dat was Musekiwa Chingodza. Dag Robin Broos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over The Bear. Top televisie, zo wordt die Amerikaanse dramaserie niet zelden omschreven in lyrische recensies van de meest vooraanstaande media. The Bear gaat over een bekroonde chef-kok die terugkeert naar zijn geboorteplaats Chicago om daar het restaurant van zijn overleden broer over te nemen. En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Maar vandaag sluit de keukendeur definitief. Het vijfde en laatste seizoen staat op Disney+. En jij, Robin, hebt het hele seizoen al kunnen bekijken.
1: Ja, klopt. En ik heb het niet voor een keer niet vannacht gedaan.
0: Dat wou ik je net vragen.
1: Ja, geluk gehad dat ik het op voorhand mocht bekijken. Ja.
0: Nu, ik vatte het daarnet al een beetje snel samen, maar ja. Vertel misschien eerst nog eens voor wie de vorige seizoenen nog niet zag. Waar gaat The Bear precies over?
1: Ja, dus effectief, het gaat over een topchef die een internationale carrière inruilt om terug te keren naar een familierestaurant vol problemen. Dus die chef, die heet Carmi, die keert terug naar Chicago en probeert The Bear, dat is de naam van het restaurant van zijn vader, omdat uit het slop te trekken. En hij doet dat met zijn beloftevolle sous-chef Sydney, maar ook met zijn irritante familie rond hem heen. Mm-hmm. Nu, in seizoen 5 geeft Carmi het op. Hij stopt met koken, laat het restaurant achter bij Sydney. Maar ja, dat is niet het einde van het verhaal. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is het begin van het einde van een nieuw drama of af.
0: Yeah.
1: Want eigenlijk, nu begint alles in te storten. Er is geen geld meer, er is geen zekerheid. En letterlijk, er is een echte storm die Chicago overspoeld. Dus alles wat ze hebben opgebouwd staat op instorten en ze hebben precies één dag om de meubelen te redden.
0: Eén dag?
1: Eén dag.
0: Maar het is wel een volledig seizoen.
1: Ja, maar dat is dus een gedurfde keuze. Dat volledige seizoen gaat over één dag. Dus 7 afleveringen die eigenlijk telkens een stukje van die dag onthullen. Mm-hmm. En dat is een extreme focus waarmee de reeks niet probeert om het bereik te vergroten, maar precies het tegenovergestelde doet. Het sluit de lens, als het ware. Yeah. En daardoor verandert ook heel het narratief. Want waar het altijd de ploeg was, die met haken en ogen wat aan elkaar hing, is het dus nu het gebouw zelf dat hen tegenwerkt. De leidingen barsten, de kelders stromen vol, de voorraden verdwijnen. Het restaurant wordt een vijand en is dus niet meer zomaar de plek waar toevallig ook al die chaos en al het conflict ontstaat.
0: Hmm. Ja, het restaurant wordt dus in feite een personage op zich. Maar hoe doen de echte acteurs het dan?
1: Ja, Carmi wordt nog steeds gespeeld door een topacteur, door Jeremy Allen White. Maar die moet het geweer natuurlijk van schouder veranderen, want ja, hij toont Carmi's strijd, innerlijke strijd, in heel kleine gebaren, een blik soms, een aarzeling. Het is iemand die die ultieme overgave en acceptatie moet doormaken. Hij moet het leren loslaten. Hij wil eigenlijk alles opgeven, maar tegelijk kan hij ook niet weg. Heel interessant. Dan is er natuurlijk nog Ayo Edebiri. Amai, ik hoop dat ik het juist heb uitgesproken. Zij speelt Sydney. Zij speelt haar angst onverbloemd, zonder die vastberadenheid van dat personage, zonder dat kwijt te geraken. Zij moet plots de leider worden. Maar dat botst natuurlijk nog heel vaak met haar natuurlijke onzekerheid. Mm-hmm. En dan hebben we Iwan Mas Bakrach. Dat is de irritante neef, Richie. En plots brengt die warmte in het team. Dus ook die heeft door van, alles is hier aan het instorten. Misschien moet ik nu zelf het geweer ook van schouder veranderen. Ja. Al die transformaties in die personages voelen ook heel echt. Ze knakken allemaal onder de druk, proberen elkaar overeind te houden. Het voelt dus zeker niet, want het is een laatste seizoen, als acteurs die hun rollen even aan het uitspelen zijn. Ze mm-hmm. voegen er nog een nieuwe laag aan toe.
0: Ja, dat is goed. Nu, The Bear is natuurlijk ook bekend om zijn smakelijke eten in beeld. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, seizoen 5 opent zelfs met een minuut lang inzoomen op het aanschroeien van spruitjes. En ondanks de hitte had ik plots goesting in spruitjes. Dus jawel, het doet het nog wel. Maar de focus op eten is natuurlijk minder groot als het maar over één dag gaat en al die chaos achter de schermen. Ja. De camera verschuift zich dan ook van die perfecte kookkunst naar ogenschijnlijke details. Het zijn vaak heel mooie close-up shots van dingen die onbelangrijk lijken en dan toch ineens een rol gaan spelen. Het mm-hmm. gaat natuurlijk ook over de mensen. En eigenlijk is dat misschien de mooiste verschuiving. Het is verschoven van het eten echt puur naar die familie. Ze beschouwen elkaar ook als één grote familie. En dat is waar die reeks altijd al over ging. Ja. Het gaat niet om de perfecte techniek. Het gaat om al die mensen samen.
0: Ja. Maar is het dan wel een happy ending? Is dit sluitstuk een hoogtepunt dan?
1: Wel, ik vind het een soort van distillatie van alles wat de reeks eigenlijk altijd al wou vertellen. En het antwoord op de vraag, wat maakt een restaurant perfect, is duidelijk niet het eten, het zijn de mensen. The Bear eindigt dus, zoals het begon, niet met rust, niet met een happy ending, niet met alle losse eindjes die toch aan het einde worden aan elkaar geknoopt. Het eindigt vrij letterlijk met een hevige storm, met chaos, met druk, met mensen die van elkaar houden, ondanks alles. En ja, misschien is dit wel een soort van magnum opus.
0: Als dat geen mooie boodschap is om mee te eindigen. Robin, alle 7 afleveringen, de allerlaatste van The Bear seizoen 5, staan nu op Disney+. Robin, dankjewel.
1: Met veel plezier.

Piotr Andrzejewski speelde een van de drie intermezzi van Johannes Brahms. Zo, dit was Espresso. Wij zijn er vanaf maandag weer hoor. De hele zomer lang, enkel wel een uurtje later, van 7 tot 10. Maar we nemen wel afscheid van Ampersand dadelijk. Kathleen presenteert straks de allerlaatste uitzending. Dus blijf zeker nog wat luisteren. En laat ook even weten wat het programma voor u betekend heeft en met welke muziek u het programma wil uitzwaaien. Maak er nog een mooie dag van. Houd hoofd koel. En tot volgende week. Dag.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. In de provincies Limburg en Luik is vandaag code rood van kracht. Het KMI verwacht dat het daar 40 graden of nog iets meer kan worden. De warmste dag van de hittegolf. Die extreme temperatuur kan risico's inhouden voor de gezondheid. Gunter Joossen ging naar de markt in Hasselt.
1: Goedemorgen.
2: Dit mag 2 gegrilde kippenbullen.
3: Het is al 26 graden vanmorgen. En aan het kippenkraam is het nog iets warmer.
4: Het is altijd warm eigenlijk.
3: De marktkramers hebben hun voorzorgen genomen.
5: Wij zijn erop voorzien. We hebben extra koelboxen bij. Al wat niet op de toonbank ligt, dat ligt achteraan. In een speciale koelbox met ijsplaten.
6: Ik probeer toch te werken voor mijn klanten. En als het nummer lukt, rond 11 uur rijd ik naar huis.
7: Wij verkopen eieren. We proberen wat vroeger te komen, wat vroeger op te ruimen. De tent wat aan te passen, dat we toch in de schaduw kunnen staan met onze waren.
3: En de eerste klanten houden ook rekening met de hitte.
8: De ramen staan nu open thuis. We proberen het koel te houden van binnen.
9: Ik heb het wel graag dat het wat warmer is. Het is inderdaad wel code rood. Dus ik moet een beetje meer waakzaam zijn, maar vooral naar de kinderen toe. Want ik zelf kan er gelukkig goed tegen.
10: Ik heb een airco en ik ben overal geweest. En ik kan nergens nog afvoerslangen, nergens geen onderdelen van mijn airco kopen.
7: Dat is puffen.
11: Helemaal naar de denken.
0: In Parijs is het vanaf vanmiddag verboden om alcohol te drinken in het openbaar. De ziekenhuizen hebben daar al veel hittepatiënten moeten verzorgen. En met deze maatregel wil de overheid vermijden dat er nog meer mensen medische hulp nodig hebben. Alcohol drinken zorgt ervoor dat je sneller uitdroogt. Vanaf 6 uur vanavond mag er in Parijs ook geen alcohol verkocht worden met een WK-match en een muziekfestival in het vooruitzicht. Op een grote conferentie over de wederopbouw van Oekraïne in Polen heeft de haven van Antwerpen-Brugge een samenwerking afgesproken met de Oekraïnse havenautoriteit. Oekraïne heeft 14 havens in totaal, maar de helft ligt in gebied dat nu door Rusland bezet wordt. De samenwerking gaat vooral over het uitwisselen van kennis en informatie. Christophe Waterschoot, directeur van de haven Antwerpen-Brugge, geeft enkele voorbeelden.
12: Je moet dat voorstellen als een helpen met IT-systemen, een helpen met schepen die in moeilijke omstandigheden de haven binnenkomen, hoe die geladen en gelost worden, hoe je een goede manier bijvoorbeeld veilig gevaarlijke goederen ontlaat en lost. En zij rekenen een stukje op ons, op onze kennis en op onze mensen om hen te helpen deze moeilijke periode door te komen.
0: Er is ook afgesproken om na de oorlog samen te werken om de havens van Oekraïne weer op te bouwen. In Venezuela in Zuid-Amerika is het dodental na de 2 zware aardbevingen gestegen tot 235. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden en nog veel vermisten. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en sturen 2 reddingsteams. Ook onder meer Brazilië en Mexico hebben hulp toegezegd. Dat is nodig, want er is veel schade, zegt Lulo Giles vanuit de hoofdstad Caracas.
13: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
0: Frankrijk en Italië willen samen met andere landen een nieuwe internationale vredesmacht voor Libanon op de been brengen. Dat hebben de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni gezegd. In december loopt het mandaat van de VN-missie in Libanon af. Maar die missie kon niet verhinderen dat het Israëlische leger tot diep in Libanon opgerukt is. Zo'n nieuwe vredesmacht zou moeten verhinderen dat het conflict verder escaleert. Vandaag halen we tot 40 graden of wat meer in het oosten aan zee rond 30 graden. Morgen is het drukkend warm met nog altijd maxima in de buurt van 40 graden. En dan is er op sommige plaatsen zwaar onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Clara, de krantencommentaren.
3: Een nieuwe dag, nieuwe recordtemperaturen. Het zet Peter Meijlemans in het Nieuwsblad aan tot reflectie over de aanpak van zo'n hittecrisis. Alle evenementen afgelasten was het advies van het hoofd van de Risk Management Group. Medes valt daar geen speld tussen te krijgen, maar er komt geen verbod. Ze hebben hun les geleerd uit de coronamaatregelen. Die hebben gezorgd voor veel argwaan tegenover de overheid en tegenover experten. Preventie is nu belangrijker dan verboden. Er is al veel geschreven over airco. In de tijd betoogt Peter de Grote dat die discussie een grotere verhult. Die over ons energieaanbod, over de infrastructuur en over welke prikkels het best werken om de hitte- en klimaatstrijd te voeren. Niet de airco's zijn de oorzaak van de piekprijzen op de elektriciteitsmarkt van eerder deze week. Ze zijn maar de laatste duw die een wankelsysteem naar de rand drijft. Het signaal is niet om airco te bannen, maar vooral om de aanbodkant beter onder controle te krijgen, van energieproductie tot opslag en sturing. En om de vraag beter te sturen. Bijna vakantie. Een goed moment voor Anne van den Broek om te pleiten voor een kortere zomervakantie in de morgen. 9 weken zomervakantie is niet oké, schrijft ze. Want we weten heel goed dat hoe langer de vakantie duurt, hoe groter de achterstand wordt van kinderen uit kansarme gezinnen. In Franstalig België schakelden ze in 2022 al over van de traditionele volledig vrije juli en augustus naar een zomervakantie die slechts 7 weken duurt. Kinderen blijken er minder vermoeid en lijken doorheen het jaar een betere concentratie aan de dag te kunnen leggen. Leerkrachten lijken bovendien minder uit te vallen en minder vatbaar te zijn voor burn-outs. Isolde van den Einde kijkt in het laatste nieuws ook naar Wallonië. Veel kippen met gouden eieren lopen er daar niet rond. Maar als er zo'n kip is, dan is het wel Odoo. En die kip wordt straks geslacht, als we het bedrijf mogen geloven. De centrumpartij Les Engagés ijvert plots voor een lage progressieve belasting op financieel kapitaal vanaf 500.000 euro. Iets wat de topman van het bedrijf niet ziet zitten. Als er zo'n belasting komt, vertrekt hij uit België, reageerde hij. Bye bye Belgium. Vroeger was dat het vermeende motto van sommige Vlamingen die de Franstalige transfers beu waren. Of het was een verwijt van Vlaamse ondernemers. Vandaag zegt de Waalse ondernemer dat. Het kan verkeren. In het Belang van Limburg hebben ze een hele week aandacht besteed aan defensie in Limburg. De beslissing van de overheid om te investeren in defensie krijgt snel en concreet vorm in de provincie. Die investeringen bieden kansen, maar zorgen ook voor uitdagingen, schrijft Bart Bijnens. Zo begeeft defensie zich op dezelfde arbeidsmarkt als de Limburgse bedrijven, die vandaag al duizenden vacatures moeilijk ingevuld krijgen. Dat mag in ieder geval niet ontaarden in een oorlog waarbij de ene werkgever alleen kan winnen door werknemers bij de andere weg te halen. We eindigen met de geplande privatisering van Belfius. Die verloopt ver van optimaal volgens Ruben Mooijman in de Standaard. En het was te verwachten dat de gedupeerde Arco-coöperanten hun deel opeisen. Zo wordt het Arco-trauma weer opgerakeld en blijft het een hoofdpijndossier, vooral voor CD&V. Een beursgang was een beter scenario geweest. De beurs, de belegger en de belastingbetaler zouden er beter van geworden zijn. Het is vrijdag 26 juni. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
14: Ampersand met Kathleen van Bavel.
4: Een heel mooie morgen. Welkom bij onze laatste Ampersand van het seizoen. Meer nog, het is ook onze allerlaatste uitzending, want Ampersand houdt er na vandaag definitief mee op. Vanaf september komt er een nieuw programma in de voormiddag, later daarover meer. Maar eerst nog muziek door u gekozen. Wat heeft Ampersand voor u betekend? Welke thema's zijn u het meeste bijgebleven de afgelopen 5 jaar? En met welke klassieke stukken wil u ons uitwuiven? Laat het ons weten. Wij lezen uw reacties zoals altijd met heel veel plezier. Na 5 jaar kent u ons adres wel, ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Welkom!

Vijf jaar ampersand, dat verdient een feestje met de feestelijke ouverture van Dmitri Shostakovich. Hier door het Orchestre National du Capitole de Toulouse onder leiding van Tugan Sokjev. Ampersand, het staat voor het verbindingsteken, de verbinding tussen maker en luisteraar. Wij hebben altijd met veel plezier uw muzieksuggesties gelezen, ons hele team. En gedraaid ook de afgelopen jaren, maar aan alle mooie liedjes komt een einde. Dit is Abschied uit Zwanengezang van Franz Schubert, met de stem van Thomas Kwasthoff en Justus Seyen aan de piano.

verschimmendes licht. Gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op

Mitsuko Uchida met Abschied uit Waldszenen van Robert Schumann. En daarvoor zong Thomas Kwasthoff. En Justus zijn aan de piano Abschied uit Schwanengezang van Schubert. Een verzoek van Filip die ons dankt voor de vele mooie ochtenden. De afgelopen jaren waren de onderwerpen heel divers in Ampersand. We doken in het muziekleven van heel wat steden en landen. We zochten muziek rond natuur, de zee, de zon, carnaval, filosofie, geld, kloosters, klimaat, dokters, apothekers en vrijmetselaars. En nog zoveel meer. We doken in het leven van componisten en tijdgenoten. Onze lijst is lang. Zelf leerden we ook...

heel veel bij, dankzij u. U wist ons vaak te verrassen met fijne suggesties. En dit is onze dank voor u met dankbaarheid uit de lyrische stukken van Edvard Grieg.

Andrei Gogenin met dankbaarheid uit de lyrische stukken van Edvard Grieg. Neil heeft altijd genoten van Ampersand. Hij werkt vaak thuis en als hij naar de radio kan luisteren, vlucht hij vaak in de ochtend naar Clara. Altijd intelligente thematiek, intelligent gecombineerd en vaak vol verrassingen, waar ook medeluisteraars aandachten. En ook Niek vond Ampersand altijd een feest. Ze heeft vele onbekende pareltjes ontdekt van onbekende componisten, terwijl ze toch al meer dan 35 jaar met klassieke muziek bezig is. Altijd fijn, ja, toch, die verzoeken en al die ontdekkingen. Dat vonden wij ook. Dit is muziek van John Dowland, Now, Oh Now, I Needs Must Part.

Damien Guillon en Eric Bellok. Eerst met John Dowland, Now Oh Now, I Needs Must Part. Vervolgens speelde Eric Bellok een Allemande van Robert Johnson. Vandaag is het de allerlaatste ampersand. Na 5 jaar houden we ermee op te bestaan. Zelf hadden we nooit gedacht dat we dit format zo lang zouden volhouden. Maar kijk, zeg nooit, nooit. Vanaf september komt er een nieuw programma in de voormiddag. Maar voor het zover is, wil ik graag van u weten welke thema's u het meeste zijn bijgebleven de afgelopen 5 jaar. Is er muziek die u dankzij dit programma heeft leren kennen? En met welke klassieke stukken wuift u ampersand uit? Laat het ons weten. Ampersand@clara.be of met een berichtje via onze app.

Angela Hewitt met het Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo van Johann Sebastian Bach. Een stuk waarin Bach het afscheid en vertrek van zijn broer omzet in muziek. En intussen komen er al veel mooie reacties binnen. We voelen vooral veel dankbaarheid. Lieven heeft altijd met veel plezier geluisterd de afgelopen 5 jaar. Lucas vond de afwisseling van thema's een verademing. En ook Sylvia zal de leuke onderwerpen missen. Rick die wil ons dan weer uitzwaaien met Mozart. Hij dacht aan der Vogelfänger bin ich ja.

Een heerlijke aria uit die toverfluit, uit die zauberflöte van Mozart, der Vogelfänger bin ich ja, met de stem van Matthias Görne en het Zweedse Radio Symfonieorkest onder leiding van Manfred Honeck. En Ronald, een van onze trouwe luisteraars van Ampersand, zwaait ons uit met de romance van Gerald Finzi. Want eigenlijk, vertelt hij, was dit programma een romance van 5 seizoenen voor mij met jullie.

Een mooie romance van Gerald Finzi door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Richard Hickox. Ook Frank Ayou, Gust Remonde en Maddy en nog veel anderen zijn heel dankbaar en genoten van al die verschillende thema's in Ampersand. Ik heb nog Beethoven voor u, een stukje uit zijn 26e pianosonate Les Adieux met Jonathan Biss aan de piano.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Van alle langdurig werklozen die begin dit jaar hun uitkering verloren, is ongeveer 1 op de 10 weer aan het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de RVA dat het laatste nieuws kon inkijken. Sinds dit jaar kan je nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. In een eerste fase verloren mensen die al 8 jaar en langer werkloos waren hun uitkering. De regering hoopte 30% van hen weer aan het werk te krijgen, maar het effect van de nieuwe wetgeving ligt op dit moment elders, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.
3: De belangrijkste impact ligt misschien niet in al die mensen die al lang werkloos waren, maar wel in mensen die nu werkloos worden. Want zij weten dat ze niet heel erg lang op die werkloosheid zullen kunnen steunen en zij zullen misschien wel een reden hebben om sneller te zoeken. Het is in die eerste maanden dat het verschil nog kan gemaakt worden en door het vooruitzicht dat je na 1 à 2 jaar je uitkering verliest van in het begin harder zult zoeken, ja, dan zijn er wel belangrijke winsten te maken.
2: Ongeveer de helft van de mensen krijgt ondertussen een leefloon- of ziekteuitkering. Op een grote conferentie over de wederopbouw van Oekraïne in Polen heeft de haven van Antwerpen-Brugge een samenwerking afgesproken met de Oekraïnse havenautoriteit. Oekraïne heeft 14 havens, maar 7 liggen in gebied dat door Rusland bezet wordt. De samenwerking gaat vooral over het uitwisselen van kennis en informatie. Christophe Waterschoot, directeur van de haven Antwerpen-Brugge, geeft enkele voorbeelden.
4: Je moet dat voorstellen als een helpen met IT-systemen, een helpen met schepen die in moeilijke omstandigheden de haven binnenkomen, hoe die geladen en gelost worden, hoe je een goede manier bijvoorbeeld veilig gevaarlijke goederen laten lost. En zij rekenen een stukje op ons, op onze kennis en op onze mensen om hen te helpen deze moeilijke periode door te komen.
2: In Iran moet er een strikt controlesysteem komen, zodat het nooit aan een kernwapen kan werken. Dat heeft de topman van het Internationaal Atoomagentschap gezegd. Nu de VS en Iran een principeakkoord hebben gesloten, bekijken ze ook het kernprogramma van Iran. We moeten met het atoomagentschap overal kunnen inspecteren, zegt topman Rafael Grossi.
5: The nuclear part of the memorandum will be supervised. This is the word. Will be supervised by the IAEA. In order to supervise, we need to inspect.
2: Het Internationaal Atoomagentschap heeft deze maand nog controles gedaan in Iraanse kerncentrales, maar het kreeg geen toegang tot plaatsen die tijdens de oorlog gebombardeerd zijn. Japan zet zich schrap voor 2 tropische stormen. 1 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Tientallen treinverbindingen en vluchten zijn geschrapt. Vooral in het westen van Japan regent het hevig en wordt er gevreesd voor aardverschuivingen en modderstromen. Een van de stormen is al Taiwan voorbij geraasd. Daar viel enorm veel regen, maar er zijn geen slachtoffers gemeld. Vandaag temperaturen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan de kust rond 30 graden. Vanavond is er een warmteonweer mogelijk in het oosten. Morgenochtend dan kan het onweren in het westen. Temperaturen in het binnenland nog altijd rond 35 graden met uitschieters richting 40 graden. En 's avonds is er overal fel onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen. En voor wie nu pas zal aansluiten, vandaag is het de laatste Ampersand van het seizoen. Meer nog, het is ook de allerlaatste uitzending, want na 5 jaar houdt het programma ermee op te bestaan. Wij zijn vooral benieuwd welke thema's u zijn bijgebleven al die jaren en of er muziek is die u hier heeft leren kennen. En meer nog, met welke muziek wil u Ampersand uitwijven? Wij blijven benieuwd. Ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Constant zal ons missen, schrijft hij. Hij heeft het altijd heel tof gevonden om samen radio te maken en te luisteren naar die zalige mix van verhalen en muziek. We waren een beetje familie geworden, dat is ook zo Constant. Om ons uit te zwaaien, kiest hij voor een orgelstuk van Bach, want Constant is een groot orgelliefhebber. Dat hebben we intussen kunnen merken in al die jaren.

Jacques van Oort-Mersen met een fuga van Johann Sebastian Bach, het Bachwerk Verzagnis 536 van Constante voor het hele team van Ampersand. Dat zijn Mark Els, Siglinde, mezelf en ook de vele vervangers. Tine, Annemarie, Cara, Johannes, Carlo, ook zij sprongen in als wij met vakantie gingen of met omwille van andere redenen. Maar goed, ook Luc zal ons missen. Hij schrijft, er komt vast en zeker een nieuw boeiend klassiek programma met variatie als troef, want dit was mijns inziens de grote kwaliteit van Ampersand. En ja, Luc, vanaf september komt er een nieuw programma en ook dat zal zeker een boeiend programma worden. Voor vandaag kiest hij het mooie Ave Verum van William Byrd.

Thales Scholars onder leiding van Peter Phillips met het AV Verum Corpus van William Birch. Ook Koen keek elke dag uit naar Ampersand. Het was altijd een plezier de ochtend te starten met herinneringen aan vroeger of vandaag. Dankzij Ampersand heeft hij trouwens ook een korte compositie leren kennen die hij wel 100 keer na elkaar kan horen zonder verveeld te worden. Het gaat om een virelij voor orkest van Kevin Putz. Putz die liet zich daarvoor inspireren door het oeuvre van Guillaume de Machon. En voor vandaag vraagt hij dus dat nummer nog eens aan.

maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie.

Een verzoek van Jo voor ons, een traditional Calyx bento, omdat hij zoveel mooie muziek heeft ontdekt dankzij Ampersand. En Mark bedankt ons met Going Home, het lied dat William Fisher later maakte op het Largo uit de 9e symfonie van Antonin Dvorak uit de Nieuwe Wereld. We gaan verder, schrijft hij, en toch blijft er iets van ons samen achter.

0: Altijd mooi, Farewell to Stromness, hier in een arrangement voor trompet en piano met Alison Balsam en Tom Poster, muziek van Peter Maxwell Davis. Een verzoek van Stefan voor ons, want hij zal zijn dagelijkse afspraak met Ampersand missen. Elke dag een nieuw thema waar je los op kon gaan. Heerlijk vond hij het.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Ampersand wuift het seizoen uit vandaag. Het is ook onze allerlaatste uitzending. Welke muziek wil u horen? Daar zijn wij benieuwd naar. Bruno kiest voor een aria uit La Valli van Alfredo Catalano. No Andro Lontana. Het meisje Valli weigert te trouwen met de man die haar vader voor haar heeft uitgekozen. Ze verlaat daarom haar dorpje in de Tyrolse bergen en kiest voor een onzekere toekomst. Met een krop in de keel neemt ze afscheid van haar vertrouwen. De leventje, haar thuis. Misschien komt ze wel nooit meer terug. Weemoedig, maar vastberaden zingt ze Eben no Andro Lontana. Ik ga ver weg, zo ver als de echo van de kerkklok. Door de witte sneeuw, door de witte sneeuw, door de gouden wolken.

Een prachtige aria uit La Valli van Alfredo Catalani e Benno Andro Lontana met sopraan René Fleming en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Charles McCarras. Louis zal moeten wennen aan een ampersandloze ochtend. Hij probeerde bijna dagelijks originele voorstellen binnen het gevraagde thema te doen. En zeker vaak werden die voorstellen ook gehonoreerd. Dank daarvoor. En wij ook dank aan u, Louis, voor al die fijne suggesties die u ons gaf. We hebben veel bijgeleerd dankzij u. Voor vandaag stelt Louis muziek voor van Edgar Tinel.

0: Voces Eight met Fljotjavik van even kijken wie de componist is. Sigur Rós, jawel. Een verzoek van Muriel. Want voor Muriel betekende ampersand rust. Rust en schoonheid in moeilijke tijden. Er zijn heel wat uitzendingen waar ze van genoten heeft. Een paar dagen geleden nog rond de natuur. De luisteraars kwamen met zoveel originele keuzes af. En daar heeft ze ontzettend van genoten. Maar vooral de uitzending rond Verstilling is haar bijgebleven op 1 november in 2024. Ik zie ons nog zo zitten aan het venster van ons vakantiewoninkje in Hoensruck, schrijft ze uitkijkend over de mistige velden, genietend van zoveel schoonheid.
1: Ampersand.
0: En ja, ampersand maken we natuurlijk niet alleen. Een van onze redacteurs is Els, Els van Hoof. En zij zit hier bij mij in de studio. Dag Els.
2: Hey Kathleen.
0: Ja Els, jij was er van in het begin bij ampersand, 5 jaar geleden. Wat is jou vooral bijgebleven die afgelopen jaren?
2: Wel, eigenlijk het warme contact met de luisteraar. En ik vind dat dat door de jaren alleen maar gegroeid is. Hun dagelijkse inzet om op zoek te gaan naar een antwoord op het thema in de vorm van muziek. De liefde voor muziek ook, die ons eigenlijk verbond. Zo kan je dat ook wel zeggen. En hoe ze telkens elke dag weer uitkeken naar het nieuwe thema, hoe ze dat konden beantwoorden. We werden overweldigd door reacties, soms onverwacht.
0: Absoluut.
2: Soms konden we het bijna voorspellen van dit gaat, als het bijvoorbeeld over Bach of over barokmuziek. Dat waren vaak heel succesvolle uitzendingen. Maar ook wanneer het over gevoelige thema's gaat. Je hebt net nog iemand aangehaald. Bijvoorbeeld wanneer we een programma hadden rond rust en stilte, rond ziektes. Wat dan zelfs op Clara aanleiding heeft gegeven tot speciale dagen daar rond. Hè, de dag rond Verstilling, de Alzheimerdag. We hebben ook een Bachdag gehad. In het begin dachten we, dit gaat niet blijven duren.
0: Mm-hmm.
2: Maar kijk, we zijn intussen 5 jaar verder. En ook vandaag worden we weer overstelpt door mooie, hartverwarmende reacties. Dus dat is wel heel fijn.
0: Ja, dat is absoluut bijzonder fijn. Doet echt deugd om dat te horen. Dat verwarmt inderdaad ons hart. Deze is nog van Marie-Claire. Dank je wel, Els, voor jouw bijdrage, hè, al die 5 jaar. Dit is nog een verzoek van Marie-Claire. Zij is dol op tenor Jonas Kaufmann. Ze wil ons dan ook uitwijven met een aria uit Luisa Miller van Verdi, door hem gezongen, Quando Lessere.

Wat een aria en vooral ook wat een stem. Tenor Jonas Kaufmann was dat met een aria uit Luisa Miller van Giuseppe Verdi, Quando le sere. En we hoorden ook nog het orchestra Filarmonica Italiana onder leiding van Pier Giorgio Morandi. En deze is nog van Alberic Magnard Joyeux uit zijn quintet voor piano en blazers door Le Vent Français.

0: Een concert in een tramdepot? Een voormalige balzaal? Of in een verborgen bibliotheek? Dit is Hide and Seek Festival. Muziekpubliek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara.
1: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Door de hitte is in de Nederlandse provincie Flevoland een groot festival voor elektronische muziek, DEFCON, op de valreep afgelast. De organisatie nam die beslissing afgelopen nacht en tienduizenden bezoekers moeten nu de camping in de loop van de dag verlaten. Het is een festival waar ook veel buitenlanders naartoe komen.
2: Heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
3: Ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: De organisatie zegt dat alle bezoekers een compensatie zullen krijgen. Maar wat dat dan concreet betekent, is nog niet bekend. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is nu dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die in 2024 inreed op een kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg moet levenslang naar de cel. Bij de aanslag in december 24 vielen 6 doden en meer dan 300 gewonden. De dader was een arts van Saoedische afkomst. Hij had de aanslag gepland, zegt de rechter, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Op sociale media steunde hij extreem rechts en noemde hij zich een ex-moslim die erg kritisch stond tegen de islam. Op het strand van Knokke-Heist en De Haan zijn duizenden kwallen aangespoeld. Dat heeft niets met het warme weer te maken. Het is een typisch fenomeen rond deze periode, omdat er nu veel klein plankton in het water zit. En dat is het belangrijkste voedsel van de kwallen. Het zijn in dit geval oorkwallen en die zijn niet gevaarlijk of pijnlijk voor de mens. Vandaag temperaturen tot 40 graden of wat meer in het oosten, aan de kust rond 30 graden. Vanavond is er een warmte-onweer mogelijk in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen. Temperaturen in het binnenland nog altijd rond 35 graden met uitschieters richting 40 graden. En 's avonds is er overal fel onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. Het is de laatste ampersand van het seizoen en meteen ook de allerlaatste ampersand, want na vandaag houden we er mee op. Straks heffen we het glas op 5 mooie jaren en op alle luisteraars die verzoeken hebben ingestuurd. En daar mag deze muziek van Giuseppe Verdi natuurlijk niet bij ontbreken.

Heerlijke muziek uit La Traviata van Verdi met Rolando Villazon en Anna Netrebko samen met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlo Rizzi. Thomas wuift ons uit met de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn, een werk dat hem doet denken aan de Schotse natuurpracht. De natuur was vaak een thema in Ampersand en die uitzendingen heeft hij altijd met heel veel plezier beluisterd.

het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Maxim Emiljanichev. Met het slotdeel uit de Schotse symfonie, dat is de derde symfonie van Felix Mendelssohn. Anne en haar echtgenoot keken elke dag uit naar de verzoeken van Arlette. We kennen haar niet, schrijft ze, maar stilletjes aan kwamen wij sommige dingen te weten naar aanleiding van haar verzoeken. En dat was net het leuke aan Ampersand. En ja, beste Arlette, ook vandaag ben je erbij. Dank voor alle verzoeken die je ons instuurde. Het resultaat weten we intussen van jouw vele nachtelijke uurtjes op zoekwerk. Jij koos voor ons vandaag aan die muziek van Schubert.

Bariton Benjamin Appel en James Baillieu aan de piano met Andy muziek van Franz Schubert. Van Alet voor het hele team aan Van Ampersand. Jean vond de variatie die altijd in Ampersand zat echt wel verfrissend. Vooral de onverwachte suggesties van de luisteraars waren voor hem een interessante ontdekking. Ampersand verdwijnt, schrijft hij, helaas, maar toch morgen zal de zon weer schijnen. En Monique heeft er ook alle vertrouwen in. Jean vond de variatie die altijd in Ampersand zat echt wel verfrissend. Vooral de onverwachte suggesties van de luisteraars waren voor hem een interessante ontdekking. Ampersand verdwijnt, schrijft hij, helaas, maar toch morgen zal de zon

Een bos bloemen van Johann Strauss, Rozen aus den Süden door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Yannick Nissen-Seguin. Voor Alain was en passant elke dag weer een verrassing. Voor hem was het een soort vragen staat vrij. Het groot verzoekplatenprogramma op de zondagavond, waarmee de legendarische Lutgard Simoens elke zondagavond meer dan 3 uur lang verzoekjes van luisteraars draaide. De tijd dat hij met zijn cassetterecordertje in de aanslag zat om hier en daar een leuk plaatje op te nemen. Heerlijk was dat. En passant was een beetje hetzelfde voor de klassieke muziek. Het was vooral een ontdekking. Alain heeft heel wat werken leren kennen via Ampersand en hij vond het ook heel fijn om die liefde van de luisteraars te voelen voor de muziek. Voor vandaag kiest Alain voor een aria uit Madame Chrysanthème van André Messager.

0: Prachtige stem, Soumillo. Ze zong hier Le jour sous le soleil béni uit Madame Chrysanthème van André Messager. Het English Chamber Orchestra werd geleid door Richard Bonning.
1: Ampersand.
0: Het is vandaag de allerlaatste uitzending van Ampersand. Na 5 jaar houden we ermee op te bestaan. Maar niet getreurd, vanaf september krijgt u een nieuw programma. Wat dat precies zal worden, dat komt u nog wel te weten. En intussen is Mark erbij komen zitten. Ja, dag Mark.
2: Dag Kathleen.
0: Mark, jij leidde de redactie van Ampersand. Jij was het die elke dag op zoek ging naar onderwerpen. Dat was niet altijd gemakkelijk, weten we. Maar toch vond je telkens weer een thema waar we dan samen over brainstormden. Wat is jou bijgebleven de afgelopen 5 jaar?
2: Ja, het zoeken naar onderwerpen, de ideeën die natuurlijk ook van jullie kwamen en zo, dat was soms makkelijk, soms minder makkelijk, omdat we natuurlijk ook vaak ophingen aan iets wat die dag zelf in de geschiedenis gebeurd was. Dus dat was soms wel wat zoeken. En als je dan een onderwerp hebt, dan moet je ook zorgen dat het zo breed open mogelijk is naar de luisteraars toe, dat de verbeelding van de luisteraars kan beginnen werken. Verbeelding, bij dat woord ben ik eigenlijk. En dat is eigenlijk de samenvatting, denk ik, van 5 jaar Ampersand. Dat is de verbeelding van onze luisteraars. Mensen die ideeën hadden, verhalen en wat altijd opviel. Onze luisteraars hebben veel gereisd, veel meegemaakt, veel concerten bezocht, heel veel gelezen. En zo werd er een soort van communicatie onder elkaar ook opgestart. Mensen hielpen elkaar, reageerden ook vaak op elkaar. Dus dat vond ik heel fijn. En dan merk je hoeveel nood dat er eigenlijk ook was en zonder twijfel ook blijft aan met elkaar in contact komen. Je kan klassieke muziek overal gaan beluisteren. Je hebt zoveel kanalen op het internet waar je geen presentator hebt, maar gewoon heel de dag naar muziek kan luisteren. Maar wat wij brachten was mensen samenbrengen rond die muziek. Want er is veel meer om te vertellen over muziek dan alleen de muziek laten horen. Het is wel de essentie natuurlijk, maar al die verhalen daar rond, dat maakte je ook anders naar die muziek ging luisteren. En dat is mij in die 5 seizoenen echt wel opgevallen. Vanaf dag 1 toen we ermee begonnen zijn. En vergeet niet, Kathleen, toen we er dag 1 mee begonnen zijn, hadden we geen idee. Geen idee van hoe het programma zou evolueren. We hadden gedacht, we gaan een paar interactieve momenten hebben waar luisteraars misschien iets van zich laten horen. Na een paar dagen hadden we al meteen door, dit wordt een interactief programma, dit wordt de essentie van het programma. En dat is het 5 jaar gebleven. En Els zei het ook al eerder deze ochtend, soms verrassend bij een bepaald onderwerp, wat we dachten, zou men daar wel iets over te vertellen hebben? En de poort ging open en daar waren de luisteraars.
0: Ja, dat was echt opvallend. Sommige onderwerpen waarvan we dachten dat daar geen reactie op zou komen, omdat het misschien wat moeilijk zou zijn, kwam er dan toch een stormloop aan verzoeken. Dat was ook voor ons bijzonder fijn om merken. Ja. Heel, heel fijn. Ja, Mark, wij hebben ook nog een verrassing voor onze luisteraars.
2: Ja. We nodigen onze luisteraars uit. Het is te zeggen, het zal een beperkt kransje zijn, als ik zo mag zeggen. We gaan niet het hele concertgebouw in Brugge daarvoor afhuren, maar toch, een aantal luisteraars mogen wij uitnodigen op 31 juli, in het midden van de zomervakantie, hopelijk met een beetje zachtere temperaturen, niet zo heet, voor het openingsconcert van het MA-festival met het ensemble Il Pomodoro, een hele Mozartavond. Dat is wel fijn dat we dat mogen doen natuurlijk. We gaan daar de mensen toch een klein beetje ontvangen ook. Hè. Mm-hmm. Een fijne avond, muzikale avond van maken, voorafgaand aan het concert hebben we ook een mooie uitzending van 2 uur vanuit de Kamermuziekzaal. Dus een hele avond in Brugge. Bent u niet in het buitenland, nog altijd vrij, 31 juli, Kathleen, ja. We wachten op hen. Hè?
0: Ja, absoluut. Wij zullen er ook bij zijn. We plannen een ontmoeting in. En u krijgt van ons dan ook nog een cadeautje. Wil u daarbij zijn? Mail dan naar ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app kan ook. We hebben 5 duo-tickets dus voor het openingsconcert van het MA-festival in Brugge, 31 juli, in het Brugse Concertgebouw.
2: En mag ik nog iets zeggen, Kathleen? Dat is jullie bedanken. De mensen die dagelijks Ampersand gemaakt hebben. 5 seizoenen lang, in het begin zijn we ook begonnen met Sander erbij. Mm-hmm. Het is gewoon het is een feest geweest. En het heeft ons altijd ook uitgedaagd, want we moesten iets vinden, elke dag opnieuw. We konden niet op onze lauweren rusten. We moesten iets vinden en we vonden altijd wel iets. En het heeft ons ook, niet alleen de luisteraars, maar ons ook rijker gemaakt. En we stonden hier, want we zijn mensen van vlees en bloed, ook wij. Ook op moeilijke momenten, als het in ons persoonlijk leven minder goed ging, ook jullie. Jullie zaten hier, jullie stonden hier, jullie hebben het programma gemaakt. Jullie hebben soms de knop moeten omdraaien, omdat er dingen gebeurden in het leven die nu maar eenmaal bij het leven horen. Ik wil u daar fantastisch voor danken.
0: Dankjewel, Mark.

Twee keer Vivaldi. Eerst het Gloria door de King's Concert onder leiding van Robert King op vraag van Regine. En dan ook nog dat mooie Vedro con mio diletto met de stem van Philippe Charouski. En Ensemble Matthäus onder leiding van Jean-Christophe Spinozzi op vraag van Anne. Anne vond het altijd spannend om iets in te sturen en zich af te vragen of haar verzoek het programma wel zou halen. Ze vond het ook inspirerend en verruimend. Elk seizoen leerde ze wel een nieuwe componist, stem of artiest kennen en het vergroten haar kennis en ook het genieten van klassieke muziek. En via Ampersand heeft Luc ook artiesten van bij ons leren kennen. Dat vond hij zo fijn aan het programma. Wekelijks sprak hij met zijn buur Mark over de uitzendingen en de thema's die aan bod kwamen. Mark is de broer van Patrick Peyre. Daarom had hij graag muziek met Patrick Peyre gehoord. Ik heb hier Telemann met hem klaar liggen.

Collegium Instrumentale Brugense onder leiding van Patrick Peyre en Ruud van Killeghem op blokfluit met een suite van Georg Philip Telemann. En het laatste verzoek voor vandaag komt van Anne. Zij wuift ons uit met So Long Farewell van Richard Rodgers.

Een heerlijk verzoek van aan So Long Farewell met Julie Andrews. Dank daarvoor aan. We hebben hier volop zitten genieten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Ampersand Wij. En dat zijn Siglinde, Els, Mark, mezelf en de vele invallers van dit programma. Sander, Carlo, Johannes, Tine, Cara en Annemarie. Wij wensen u allemaal een bijzonder fijne zomer. Dank dat u luisterde. Dank voor alle fijne berichtjes, voor de fijne verzoeken. Dank voor de verbinding. Dank voor de ampersand. In september komt er iets nieuws. Later daarover meer. Rest mij nog u een heel fijne dag te wensen. En bij uitbreiding een heerlijk weekend. Dit is nog een stukje Brahms, het Poco Allegretto uit de derde symfonie, speciaal voor Siglinde, door het Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van Marek Janowski.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De hittegolf bereikt vanmiddag zijn hoogtepunt. Ook onze buurlanden zetten zich schrap. En dienstplichtige mannen uit Oekraïne zullen geen tijdelijke bescherming meer krijgen in de EU-landen. Het is vandaag de warmste dag van de hittegolf. Het KMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Luik en Limburg. Er zijn geen algemene maatregelen aan gekoppeld. Hier en daar worden wel evenementen afgelast. Het huisvuil blijft soms staan. En iedereen wordt opgeroepen om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. Weerman Bram Verbrugge vertelt wat we nog mogen verwachten.
1: Vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
0: Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen duidelijk meer patiënten binnen met klachten door de extreme hitte. Dat zegt Yves Hublou van het UZ Brussel.
2: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen, dat is nu toch wel duidelijk opvallend, echt de hitteslagpatiënten. Dus mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ja, die toch wel ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
0: Ook op het Belgisch kampioenschap tijdrijden zijn maatregelen genomen voor de hitte. Zo rijden de mannen maar 1 rondje van 20 kilometer in plaats van 2. De vrouwen rijden dezelfde afstand. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. Ook voor het publiek heeft organisator Belgian Cycling ingegrepen, vertelt directeur Massimo van Langer.
3: Ja, langs parcours heeft de gemeente Markdal heel veel inspanning gedaan voor het publiek om koud water te krijgen. Ook naar de medewerkers, naar de officials, jury is er heel veel koud water voorzien. Op het moment dat de renners over de streep komen, zal er ook direct koud water voorzien worden om zich te kunnen afkoelen. Dus ja, alles is eraan gedaan om ook richting het sportieve dan toch de beste omstandigheden in deze omstandigheden te creëren.
0: Bij de mannen rijden Wout van Aert en Remco Evenepoel niet mee. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky er wel bij als topfavoriete. Tienduizenden bezoekers van een festival voor elektronische muziek in Nederland moeten in de loop van de dag naar huis. De organisatie heeft het hele festivalweekend afgelast door de hitte. Het DEFCON One festival trekt ook veel buitenlandse bezoekers.
4: Heel triest. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
5: Ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
0: De organisatie zegt dat alle bezoekers een compensatie zullen krijgen. Maar wat dat dan concreet betekent, is nog niet bekend. De hittegolf treft 150 miljoen mensen over heel Europa. Met verschillende gevolgen en verschillende reacties. Katrien van der Schoot lijst er enkele op.
6: Bergbeklimmers komen aan op de top van de Mont Blanc. De sneeuw druppelt van de hut, op de flanken smelt alles weg. Heel gevaarlijk.
7: Temperature is going up and this crevice opens. That is very, very risky.
6: Iedereen zoekt verkoeling. In Le Mans staat 46 graden op de thermometer. Een man steekt zijn hond dan maar onder een fontein. Nee, dit is geen stomerij in Bangladesh, maar in Londen. We moeten blijven werken, zegt de uitbater.
8: We have to finish the job. It doesn't matter how hot, because the people waiting there, garments and other things.
6: In deze bakkerij in Duitsland vinden ze meer dan 35 graden binnen niet haalbaar. Om 12:30 sluiten ze. Medewerkster Lydia is blij dat ze onder de douche kan gaan afkoelen.
9: Oh, het voelt zich einfach goed aan. Einfach onder die douche en abkühlen.
0: De Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij wordt gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer 500.000 euro en hij verliest bijna 3 miljoen euro aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al een keer veroordeeld toen hij nog in Dubai zat. Na zijn uitlevering tekende hij hier verzet aan en kreeg hij een nieuw proces. Maar nu is hij dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en 60 jaar zullen niet meer om tijdelijke bescherming kunnen vragen in de Europese Unie. Andere Oekraïnse vluchtelingen krijgen dan weer een verlenging van hun tijdelijke bescherming tot maart 2028. Marian Temmerman, waarom de ene wel en de andere niet?
10: Dat is op vraag van Oekraïne zelf. Mannen tussen de 23 en 60 jaar mogen volgens de Oekraïnse wet het land niet verlaten, omdat ze vanaf 25 gemobiliseerd kunnen worden door het leger. Dat stelt de EU wel voor een probleem, want er mag volgens Europese wetgeving niet gediscrimineerd worden tussen mannen en vrouwen. Maar de Europese Commissie heeft dat nu handig omzeild. Het woord mannen komt niet voor in die nieuwe regel. Wel staat er dat wie volgens die Oekraïnse wetgeving dus militaire verplichtingen heeft, geen aanspraak meer maakt op het tijdelijk statuut.
0: Wat gaat er dan gebeuren met de mannen uit Oekraïne die nu al in de EU zijn?
10: Ja, die mogen wel blijven. En ook zij krijgen een verlenging van de tijdelijke bescherming tot maart 2028, zoals de anderen. Het gaat om meer dan 1 miljoen mannen. In totaal trouwens zijn er zo'n 4,4 miljoen Oekraïnse vluchtelingen in de EU.
0: Dankjewel voor de uitleg, Marian. Rusland zegt dat het afgelopen nacht 660 Oekraïnse drones heeft neergehaald. Daarmee zou het een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen ooit zijn op doelwitten in Rusland. Vooral de regio Tula ten zuiden van Moskou werd geviseerd. Daar werd een belangrijke chemische fabriek aangevallen. Net als de voorbije dagen werd ook de Krim aangevallen, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Door de Oekraïnse aanvallen op onder andere olieraffinaderijen breidt het brandstof tekort in Rusland en de bezette gebieden ook uit. De Russen kunnen op veel plaatsen nog maar beperkt tanken. De man die in 2024 inreed op een kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg moet levenslang naar de cel. Bij de aanslag in december 24 vielen 6 doden en meer dan 300 gewonden. De dader was een dokter van Saoedische afkomst. Hij had de aanslag gepland, zegt de rechter, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Op sociale media steunde hij extreem rechts en noemde hij zich een ex-moslim die erg kritisch stond tegen de islam. Ik vat nog eens samen wat weerman Bram al vertelde. Vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op intens onweer, vooral in het oosten. Zo pas is het dagrecord ook verbroken. We haalden in Ukkel 33,7 graden. Dat is iets meer dan het vorige record uit 1976. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen. Temperaturen morgen tot 31 graden in het westen en 39 in het oosten. 'S Avonds is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Zondag dan minder warm. En de extreme temperaturen zaten ook vooraan in het nieuws, want de hitte heeft gevolgen. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen meer patiënten binnen met hitteklachten. En op het Belgisch kampioenschap tijdrijden zijn maatregelen genomen. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
12: Goedemiddag. Ja, ook ik ga die voormiddagen met Kathleen en Siglinde in Ampersand missen. Ik heb heel veel bijgeleerd dankzij die vele suggesties die altijd binnenkwamen. Ook het voorbije seizoen. En in Music Matters vandaag kijk ik ook terug naar dat voorbije seizoen met een overzicht van fijne live-sessies die we de voorbije maanden hadden hier in het programma. Net als Cara gisteren laat ik er 8 horen en pluk ik per uur ook nog wat opvallende momenten uit de vele gesprekken die we hier sinds januari hebben gevoerd. Zometeen hebben we een heel bijzondere harpist bijvoorbeeld die los van zijn muzikale talenten wel heel bijzondere andere interesse heeft. Eerst beginnen we met humor. Dat is het advies van Alexander von Zemlinski als je het tweede van zijn 2 stukken voor strijkquintet uitvoert. We zijn vertrokken.

Werk voor strijkquintet van Alexander von Zemlinsky met het ensemble Oxalis. Als ik dat nu zo bedenk, dan zijn zij de voorbije 6 maanden niet hier bij Music Matters over de vloer gekomen. Maar Joost Willemsen deed dat wel. Hij kwam op 24 maart zelfs vanuit Den Haag met harp en al tot hier om zijn album Rhapsodos voor te stellen. De Rhapsoden, dat waren bij de oude Grieken rondreizende artiesten die bekende verhalen en mythen gingen vertellen, vaak bij koningen thuis met een lier als begeleidingsinstrument. En nu moet je weten, Joost Willemsen is los van muzikant ook zot van de klassieke oudheid. Hij ging na zijn middelbare school een jaar naar Italië, waar hij vloeiend Latijn leerde spreken. En hij behaalde een bachelor in de klassieke talen tegelijkertijd met zijn studies aan het conservatorium. Beide liefdes verenigt hij door zelf een rhapsodos te zijn die aan de hand van beroemde werken uit de harpliteratuur zijn eigen hedendaagse verhaal vertelt. Joost Willemsen speelde ook live in de studio en dat werd dit hypervirtuose The Colorado Trail van Marcel Grandjeanie.

The Colorado Trail. Marcel Grandjani schreef dit werk. Een heerlijke overdosis arpeggio's, hè, zoals we die live hoorden hier toen de Nederlander Joost Willemsen op 24 maart hier dus in Music Matters zijn nieuwste album Rapsodos kwam voorstellen. Zometeen vertelt pianist Wouter de Wit nog eens waarom hij vorig jaar ineens een half jaar van de radar verdween. Maar eerst blijven we nog even bij de harp met een nieuw album van de Françaises Juliette Hurel en Isabelle Moretti. Ze brengen werk voor fluit en harp van Clémence de Grandval.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Clara, live.

0: twee keer dwarsfluit in totaal verschillende contexten. Je hoorde net twintiger Nele Vernaye in haar live-sessie met Nog heel even. En daarvoor vroeg 20e eeuwse muziek van Clémence de Grandval met fluitiste Juliette Hurel en Isabelle Moretti op harp. We proberen hier bij Music Matters in onze gesprekken natuurlijk in te zoomen op waarom iemand een bepaald album heeft gemaakt of een bepaald concert gaat organiseren of een bepaald boek heeft geschreven. Maar vaak gaan de gesprekken ook veel breder over het leven van de muzikant in kwestie. Dat werd overduidelijk toen Wouter De Wit hier langskwam. Neoclassiek pianist die veelvuldig gestreamd wordt op Spotify bijvoorbeeld. Hij had zijn nieuwste album Hold al een hele tijd klaar en ging dat voorstellen op ons Clara Festival vorig jaar in 2025. Maar ineens ja, ging het licht uit bij Wouter. Hij moest alle concerten afzeggen en kwam pas een jaar later weer boven water. Hij heeft het album dus een jaar on hold gezet en heeft het nu in 2026 kunnen voorstellen. Maar wat was er nu precies gebeurd? Dat kwam hij bij mij vertellen in het maart dit jaar.
1: Ik ben gecrashed en eigenlijk thuis in ons gezin noemen wij dat januari. Simpelweg omdat het rond januari mis is gelopen. Hmm. Daar is ook een psychiatrische term voor. Dat is een gegeneraliseerde angststoornis. Ik heb ook een weekje in het ziekenhuis gelegen met echt slapeloosheid.
0: Hmm.
1: Toen dat die crash begon, hoopte ik eigenlijk nog daardoor te geraken. En ik denk, tegen maart ga ik er terug staan. En ergens in februari, denk ik, heb ik gezien van ja, ik heb hier veel meer tijd nodig. En dan heb ik eigenlijk een hele tijd geen piano gespeeld. En eigenlijk zelfs gedacht, hoewel het die concerten al snel verplaatst waren, wie weet ga ik gewoon terug thuis achter mijn piano spelen en heb ik het dan gezien. Ik was er eigenlijk ook wel klaar voor. Spelen, ik ga het nooit, ik kan me niet voorstellen dat dat ooit verdwijnt. Ik kan me voorstellen dat dat jaren verdwijnt, maar dat dat altijd terugkomt. Maar spelen om natuurlijk je voor te bereiden op een concertreeks, dat is iets anders. Mm. In oktober ben ik rustig terug begonnen, heb ik ook mijn muzikanten teruggebeld van ja, we gaan repeteren, hè. Deze keer wel hopelijk. Die ook heel blij waren. En iedereen had goesting terug om te beginnen. Ik ben heel voorzichtig zo even geweest. Maar dan, ja, nu, vorige week hebben we première gehad. En dat was super fijn. Mm. En ik ben, nu overheerst eigenlijk de dankbaarheid van, oké, we zijn terug. Ja.
0: We zijn terug. Wouter De Wit over zijn uitval vorig jaar en zijn terugkeer dit jaar met zijn album Hold. En die terugkeer is voor een deel te danken aan dit nummer dat hij als eerste schreef vorig jaar in oktober na de crash. Everything Simply Began. Hij speelde het bij ons interview trouwens ook live hier in de studio en het klonk zo.

Wouter de Wit, zoals hier vlak naast mij zat aan de buffetpiano op 23 maart dit jaar. Hij kwam toen zijn nieuwe album Hulde voorstellen en hij vertelde over zijn persoonlijke crash ook van vorig jaar. En toen zangeres Vanessa Matthijs hier langskwam op 2 juni, had ze ook best wel een persoonlijk verhaal, maar een met een vrolijker ondertoon. Ze heeft al jaren plannen om muziek uit te brengen met haar eigen kwartet. Muziek die al jaren verstopt zat ergens in een kluis diep in haar. Maar nu haar dochter 7 is geworden en over haar eigen dromen begint na te denken, vond Vanessa het meer dan tijd om haar dochter voor te leven dat je je dromen maar beter kunt verwezenlijken. En dat werd dus het album The Secret Vault dat ze ook opdraagt aan haar dochter. En dat album kwam Vanessa Matthijs hier live voorstellen tijdens een heel mooi intiem moment samen met Dominique van Tomme, haar levenspartner, aan de piano. Ze brachten samen Practical Arrangement. Dat is oorspronkelijk een nummer van Sting.

0: Practical Arrangement, nummer van Sting, maar hier een maand geleden in de studio live. Mooi, ook intiem gebracht door een muzikanten en een levenskoppel, ook zangeres Vanessa Matthijs, samen met pianist Dominique van Tomme. Ze kwamen een nieuwe album, The Secret Vault, voorstellen. De voorbije maanden kwamen er twee muzikanten speciaal de dag van hun verjaardag naar de studio hier. Tenor Reinhard van Mechelen vierde hier zijn 39e verjaardag, tegelijk met de 10e verjaardag van zijn ensemble A Nocte Temporis. En ik mocht ook op vrijdag 5 juni componiste Annelies van Parijs feliciteren. Ze kwam haar 51ste verjaardag vieren met een heerlijk cadeau onder de arm. Tuning Time, het eerste album met uitsluitend orkestrale muziek van haar hand. En we luisteren zo meteen naar een deel uit het pianoconcerto dat ze in 2021 voor Jan Michiels bedacht heeft op zijn vraag, na heel lang aandringen van Jan. En wat ook heel fijn was, Annelies die droomt er al best lang van om een opera te schrijven. En hier tegenover mij verklapt ze ineens dat dat plan wel heel erg concreet is. Annelies van Parijs.
1: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Bij mij is het eigenlijk al altijd een beetje een... Ik heb al heel veel muziektheater geschreven. Ik heb ook al heel veel orkest. En eigenlijk, waar komt orkest samen met muziektheater? Ja, dat is in dan de echte opera. Dus vandaar dat ik er zeer erg naar uitkijk om hopelijk... Ja.
0: Zijn er al concrete plannen? Mag ik dat
1: vragen? Er zijn inderdaad concrete plannen, want waarschijnlijk wordt het geschenk van Gaia een opera.
0: Oké, wauw. Fijn dat je dus, even verteld, dat we het al weten.
1: Dit is een kleine primeur.
0: Prachtig, ja. Ik ben heel benieuwd. En de librettist ken ik bij deze ook al. Ja, de eerste opera van Annelies van Parijs wordt dus het geschenk naar het boek van haar partner Gaia Schoeters. Was een mooie scoop, hè, die we kregen op 5 juni hier in Music Matters. En dit is dus het openingsdeel van Annelies haar pianoconcerto met Jan Michiels in de hoofdrol. Komt van haar album Tuning Time. En het lijkt inderdaad alsof Jan helemaal aan het begin even de precieze stemming van de piano wil duidelijk maken aan het Antwerp Symphony Orchestra.

0: Het openingsdeel van Annelies van Parijs, haar concerto voor piano en orkest met Jan Michiels in mooie dialoog met het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabins.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ik heb nog één live fragment voor u in dit eerste uur. Na één uur is er natuurlijk meer. Maar nu eerst Marie-François aan de piano. Marie, een van onze oud-twintigers, heeft een groot project opgezet rond de seizoenen van Peter Tchaikovsky. Zeg maar de maanden, want er zijn 12 delen die elk naar een bepaalde maand genoemd zijn. Het werk bestaat precies 150 jaar. En in januari vertelde Marie mij hier dat er elke maand, dit jaar dus, een opname uitkomt van de betreffende maand, samen met een bijpassend gedicht van verschillende auteurs zoals Joke van Leeuwen of Lize Spit. Er hoort ook een kunstwerk bij. En de gedichten worden ook ingelezen door Marie, haar favoriete stem. Dat is Koen de Bouw. Ik voel me daar natuurlijk schromelijk over het hoofd gezien. Maar op 4 november worden al die elementen samengebracht in een theatershow die in première gaat in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen. En nadat we over dat project hadden gepraat in januari, zette Marie-François zich aan onze buffetpiano in de studio en speelde ze deze mooie versie van Ja, ja, Januari uit de seizoenen van Peter Tchaikovsky.

Januari, ondertitel Bij het haardvuur. Al lijkt me dat de hel vandaag, zeg. Dit was een van de seizoenen van Peter Tchaikovsky. Live in de studio hier met Marie-François, die een heel project rond de seizoenen heeft opgezet met gedichten die erbij geschreven zijn, met tekeningen die erbij gemaakt worden. Een project dat u elke maand in de Standaard vindt en dat op 4 november dus ook een podiumversie krijgt. Het gaat dan in première in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen. Dit is tot aan het nieuws nog het Quatuor Eben, dat het genre jazz uitgevoerd op strijkkwartet stevig perfectioneert. Zo zien zij dit Anna Maria van Wayne Shorter.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De hittegolf bereikt vanmiddag zijn hoogtepunt. Ook onze buurlanden zetten zich schrap. En dienstplichtige mannen uit Oekraïne zullen geen tijdelijke bescherming meer krijgen in de EU-landen. Het wordt vandaag de warmste dag van deze hittegolf. In Ukkel is het dagrecord al verbroken. We haalden daar kort voor 12 uur 33,7 graden. Dat is iets meer dan het vorige dagrecord uit 1976. Toen werd het 33,5 graden. Maar de verwachting is dat het nog veel warmer wordt vandaag, zegt onze weerman Bram Verbrugge.
1: Vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen, daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
0: Er zijn geen algemene hittemaatregelen afgekondigd. Hier en daar worden evenementen afgelast. Het huisvuil blijft soms noodgedwongen staan en iedereen wordt opgeroepen om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen duidelijk meer patiënten binnen met klachten door de extreme hitte. Dat zegt Yves Hubloux van het UZ Brussel.
2: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen, dat is nu toch wel duidelijk opvallend, echt de hitteslagpatiënten. Dus mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ja, die toch wel ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
0: Door de hitte wordt het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Markedal in Oost-Vlaanderen ingekort. Van 2 rondjes van 20 kilometer naar 1 rondje. Op de parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. Al verwacht Massimo van Lanker van Belgian Cycling dat de impact van de hitte zal meevallen.
3: En tijdrit is ja, vanaf de start eigenlijk bijna ja, tegen de limiet. Wat dan natuurlijk ook wel direct ervoor zorgt dat de warmte oploopt langs de andere kant. De renners zijn dat ook wel gewoon. Gaan ook wel hun voorzorgsmaatregelen op voorhand nemen met ijsvesten. Gaan redelijk gekoeld aan de start komen. En ja, doordat die tijdrit dan ook wel ingekort wordt bij de mannen en elite, zal dat ook wel meevallen.
0: Voor het publiek en de seingevers is ook water voorzien. De vrouwen beginnen om 3:30 met Lotto Kopecky als topfavoriet. De mannen rijden een uurtje later, maar daar zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel niet aanwezig. En in Heverlee, in een deelgemeente van Leuven, is een Eurostar-trein stilgevallen. Er zaten zo'n 400 mensen op de trein, die zijn geëvacueerd en konden overstappen op een andere trein. De brandweer en medische hulpdiensten delen ook water uit. In Nederland is het dancefestival Defcon 1 afgelast. In Biddinghuizen, waar het festival tot eind dit weekend zou plaatsvinden, geldt code rood voor hitte. En daarom hebben de organisatoren afgelopen nacht beslist om het festival te annuleren. Er zouden elke dag 72.000 bezoekers van over heel de wereld komen. En velen waren gisteren al toegekomen voor de openingsshow. Zij moeten dus nu naar huis. Ook Casper van der Zijpen was op het terrein toen hij de boodschap kreeg.
4: Voor ons is het natuurlijk niet zo heel ver. Maar als je beseft dat Defcon wel een wereldfestival is, er komen mensen van Australië, van de VS, van Azië naar hier. Die zeggen dan van ja, we hebben dan een heel dure vlucht geboekt om hier te zijn. We hebben een hotel geboekt voor de transfers en zo. Dat komt natuurlijk wel binnen, want ja, je krijgt de toegangstickets van het festival terugbetaald. Maar dat soort dingen natuurlijk niet.
0: De hittegolf treft 150 miljoen mensen over heel Europa. Van het Verenigd Koninkrijk over Duitsland, Zwitserland, Italië en delen van Oost-Europa. Met verschillende gevolgen en verschillende reacties. Katrien van der Schoot lijst er enkele op.
5: Bergbeklimmers komen aan op de top van de Mont Blanc. De sneeuw druppelt van de hut, op de flanken smelt alles weg. Heel gevaarlijk.
6: The temperature is going up and this crevice opens. That is very, very risky.
5: Iedereen zoekt verkoeling. In Le Mans staat 46 graden op de thermometer. Een man steekt zijn hond dan maar onder een fontein. Nee, dit is geen stomerij in Bangladesh, maar in Londen. We moeten blijven werken, zegt de uitbater.
7: We have to finish the job. It doesn't matter how hot, because the people waiting there, garments and other things.
5: In deze bakkerij in Duitsland vinden ze meer dan 35 graden binnen niet haalbaar. Om 12:30 sluiten ze. Medewerkster Lydia is blij dat ze onder de douche kan gaan afkoelen.
8: Oh, het voelt zich einfach goed aan. Einfach onder die douche en abkühlen.
0: Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en 60 jaar zullen niet meer om tijdelijke bescherming kunnen vragen in de EU. Andere Oekraïnse vluchtelingen krijgen dan weer verlenging van de tijdelijke bescherming tot maart 2028. Marian Temmerman, waarom de ene wel en de andere niet?
9: Dat is op vraag van Oekraïne zelf. Er is wel een probleem, want volgens de Europese wetgeving mag er niet gediscrimineerd worden tussen mannen en vrouwen. Maar dat is omzeild, want in de nieuwe regel staat het woord mannen niet. Wel staat er dat wie volgens Oekraïnse wetgeving militaire verplichtingen heeft, geen aanspraak meer maakt op dat tijdelijk beschermingsstatuut. En dat zijn dus die mannen tussen 23 en 60 jaar. Nu, de EU maakt wel een uitzondering voor de ruim 1 miljoen gevluchte Oekraïnse mannen die in de EU zijn, zij mogen wel blijven.
0: Ja, tot maart 2028 wordt dat tijdelijke statuut verlengd voor de Oekraïnse vluchtelingen. En daarna dan?
9: Ja, Oekraïne wil zoveel mogelijk onderdanen terug als werkkrachten. Mocht er vrede komen voor de heropbouw natuurlijk straks. Maar je moet weten, ja, die kinderen, die vluchtelingenkinderen gaan hier al lange tijd naar school. Intussen de volwassen leren landstaal en integreren. Vraag is dus of die zullen willen terugkeren. En om daar weer opnieuw te beginnen. De EU gaat nu wel al hubs oprichten waar de vluchtelingen gerichte informatie kunnen vinden over hun situatie in dorp, stad of regio. Dat ze dan als ze terugkeren toch weten waar naartoe.
0: Dankjewel, Marian, voor je uitleg. Op de Krim wordt de noodtoestand afgekondigd. Dat meldt de leider van het door Rusland geannexeerde gebied in het zuiden van Oekraïne. Volgens de lokale overheid is een noodtoestand nodig uit economische overwegingen en om de stabiliteit op het Schiereiland te garanderen. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Die proberen het eiland te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Inwoners kunnen nu al bijna een week niet meer tanken en alle zomerkampen, waar jaarlijks tienduizenden Russische kinderen naartoe gaan, zijn geannuleerd. En onze weerman vertelde het al. Vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden. Vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweer in het westen. Temperaturen morgen tot 31 graden in het westen en toch nog tot 39 in het oosten. 'S Avonds is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Vanaf zondag wordt het minder warm. En de extreme temperaturen zaten ook vooraan in dit nieuws, want de hitte heeft gevolgen. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen meer patiënten binnen met hitteklachten. En op het Belgisch kampioenschap tijdrijden zijn maatregelen genomen. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: Ja hoor, blijf fijn binnen. Kom erbij in die tweede uur, hè, waarin we terugkijken naar enkele live sessies en opvallende interviews die hier sinds januari zijn geweest in Music Matters. Ik heb zo meteen voor elk wat wils, van één enkele Ghanees tot een heel Georgisch vrouwenkoor. Maar we beginnen bij een van de opvallendste nieuwe muziekstukken die ik mocht laten horen dit seizoen.
10: Music Matters met Olaf Grondelaars.

Ja, dit zou zomaar een hobo-concerto uit de barok kunnen zijn, maar beste mensen, dit kleinoot heeft onze fijne medewerker Dries Pauwels eerder dit jaar in een tiental minuten tijd gemaakt met de hulp van artificiële intelligentie om aan te tonen dat het best eigenlijk wel gemakkelijk is om zoiets na te maken. Als componist noemde hij zichzelf Antonio Ivaldi, initiale AI, wat ik dan weer erg grappig vond. Niets AI hier, vandaar dat we zo vaak live muziek laten maken in de studio. Zo ook met harpiste en X20 Lise van der Smissen. Zij mag eind juli naar het One Harp World Congress in Toronto. Grootste harpcongres ter wereld. Ze gaat daar solo spelen. Ze gaat daar met haar Aglica trio concerteren. En daarover kwam ze hier 2 weken geleden vertellen. En ze had haar triple harp meegebracht. En daarop speelde ze live deze muziek van George Frideric Handel.

Een aria met variaties van George Frederick Handel, zoals dat hier live klonk in Music Matters op 16 juni, dankzij Lise van der Smissen en haar triple harp. Dat is een instrument uit de barok, zonder pedalen, maar zoals de naam zegt, met drie rijen snaren. En de vrijdag voordien kwam er een totaal andere vorm van harp aan bod hier. De Sepereva, een Ghanese kleine harp met zo'n klein houten klankkastje met een vel erop gespannen. Doet een beetje denken aan die veel grotere harpluit, de Kora. Nu, ik leerde dat instrument kennen dankzij Nana Osei Toumbarima. Dat is een Ghanese van amper 27 die 4 jaar geleden uit de trein in Brussel Centraal stapte. Een beetje verloren, in zijn poncho in de regen stond. En die gewoon door toeval eerst bij Muziek Publiek in Brussel en daarna bij de Centrale in Gent terecht kwam, waardoor hij nu hier over zijn debuutalbum kon komen vertellen. Dat heet Journey to the Unknown. En hij speelde toen live hier in de studio het mooie Until When. Dit is Nana Osei.

0: Nana Ossei Toumbarima, jonge Ghanese van 27 uit Gent. Hij speelde hier op 16 juni live. Dit Until When staat op zijn debuutplaat Journey to the Unknown, die ik u van harte kan aanbevelen, die plaat, en die ook keuze van Clara is geweest.
1: Music Matters.
0: Ja, we krijgen fijne internationale gasten over de vloer ook. En iemand die ik me nog goed herinner was de Servische violist Nemanja Radulovic. De muzikant met de meest indrukwekkende haartooi van alle violisten. U moet hem maar eens googlen. Maar het gaat om zijn vioolspel natuurlijk. En dat kwam hij eind april demonstreren met het Belgian National Orchestra in het tweede vioolconcerto van Sergei Prokofjev. En hij had net ook een album uitgebracht dat Prokofjev heet. En daarop staat zijn knappe sonate voor twee violen die Nemanja Radulovic heeft opgenomen met een superjonge Zweedse violist Johan Dalene. En Nemanja die vertelde me hoe ze elkaar ontmoeten en hoe snel dat werk op band stond precies.
2: Actually, I had an idea before recording to record with someone who is young, who has a lot of fire and freedom. So I listened to many colleagues and many go of the score, you know, and to explore the things. And then I heard one of his recordings of Prokofiev's second piano violin sonata. Mm-hmm. And I found it so convincing and so great that I just asked if he would like.

jonge wolf Johan Dolen. Hè. Ze hebben één dag samengespeeld en dan de dag nadien opgenomen en het stond erop. Ze hebben hun instrumenten met elkaar laten spreken. Ze hebben zelf niet zo heel veel tegen elkaar gezegd, vertelde hij zelf nog. Ik heb twee of drie delen liever klaarstaan uit die knappe sonate voor twee violen van Sergei Prokofjev met Nemanja Radulovic en met Johan Dolen.

Sergej Prokofjev schreef zijn sonate voor twee violen in 1932 tijdens een vakantie in Saint-Tropez. Dit was een nieuwe opname met Nemanja Radulovic en Johan Daulene, die Nemanja zelf kwam voorstellen eind april. Die opname voor alle duidelijkheid, niet Johan. In januari kwam gitariste Ine Klerks haar solo-debuutalbum dan weer voorstellen met daarop natuurlijk werk van de Franse gitarist Roland Diens. En ik zeg natuurlijk, omdat ze tijdens het gesprek toen haar liefde voor die man heeft uitgezongen. En ze speelde nadien ook live hier in de studio zijn mooie Songe Capricorne.

0: ik weet het nog, het was doodstil hier in de studio toen Ine Klerks haar laatste noten speelde van deze Songe Capricorne van de Franse componist Roland Diens. Ine houdt enorm van die man zijn muziek. Ze heeft ook een Diens-Roland ensemble, haar ensemble Dre. Maar dit kwam uit haar solo-debuut Alauda, waarover ze kwam vertellen in januari dit jaar.
1: Well, I'm lucky that music fills my life, fills my heart and my soul up. And I think that music always encourages you to explore what it is to be a human being.
2: Music matters.
0: Ja, wat een heerlijke human being bleek deze man te zijn. De tenor Nicky Spence. Veelvuldig bekroond, zelfs geridderd in Engeland voor zijn werk rond de liederen van Ray Vaughan Williams, maar zeker ook voor de liederen van Benjamin Britten. En het was dan ook niet meer dan logisch bijna dat hij op 30 mei het Britten Festival in de Bijloken in Gent kwam afsluiten. En ik mocht hem toen opbellen in Schotland en we hadden het onder andere over dat bijzondere aan de liederen van Benjamin Britten. Hij schreef ze voor zijn partner Peter Pearce en ze voerden die vaak samen uit. Nicky Spence speelt hij ook met zijn partner Dylan Perez aan de piano. Daar kwam hij toch echt wel heel dicht bij Britten, niet? Ja, dit was zijn antwoord daarop.
1: Sometimes when you sing music, say by Beethoven or Strauss, you think that he didn't like tenors very much. Mm-hmm. But for Benjamin Britten, it's like a love letter to tenors. It's very special to work with your partner at the piano. In one way, you have to be very diligent not to bring any, I suppose, domestic vibes into the rehearsal room and into the performance. You can't talk about the way that somebody stacked the dishwasher wrong or the fact that they need to walk the dog or look after the baby. But the actual upshot of that is that you get to, you know each other so well that you can go very, very deep with the music, which I can imagine must have been what it was like for peers in Britain as well.
0: Ja, tenor Nicky Spence, hij noemt de liederen die Britten schreef een liefdesbrief aan zijn partner, aan de tenor Peter Pearce. En samenspelen met je partner, wat Nicky ook doet, is heel verdiepend en fijn zolang je zwijgt over dat hij de vaatwasmachine fout heeft ingeladen of andere dingen die het repetitieproces of het concert zouden in de war kunnen sturen. Nicky Spence heeft naast de muziek van Benjamin Britten ook een hele grote passie voor Tsjechische muziek van weinig bekende componisten. En die gaan we nu laten horen. Hier zingt hij samen met die partner, de pianist Dylan Perez, een van de fabels van Jaroslav Kšička.

De kraanvogel en de reiger is een lied van de Tsjech Jaroslav Krička met de tenor Nicky Spence en pianist Dylan Perez. Het is bijna 10:50 en ik heb nog tijd voor een klapper. Ik heb nog 1 live sessie klaarstaan van het voorbije seizoen. Het was meteen de grootste live sessie die we vorig seizoen deden, gewoonweg in alle jaren gedaan hebben. Zo groot dat we ze in de studio Toetsier moesten opnemen. Die van het viertal Motik, rond gitarist Pablo Ortiz en met een 8-koppig Georgisch vrouwenkoor. Hoe zat dat? Pablo Ortiz die was op vakantie in Georgië, ontmoette daar een gids in het muziekinstrumentenmuseum van Tbilisi, de hoofdstad daar. Zij bleek een zangeres van een beroemd vrouwenkoor dat Satanao heet. En hij werd op slag verliefd op de klank van dat koor. En dankzij onder andere het Merode Festival kon hij met zijn groep Motik een cd samen met dat koor maken, waarbij elk ensemble in eigen land zijn deel van die cd heeft opgenomen. Maar toen dat koor naar België kwam om op te treden tijdens het Merode Festival op 15 mei in Diest, hebben wij hen voordien voor het eerst verenigd in onze toetsstudio hier. Dat was een fantastisch moment. En daar hebben ze een heel mooi iets opgenomen. Dit prachtige Better Shelter Part 2.

Better Shelter Part 2 met de vier leden van de groep Motik samen met de acht Georgische zangeressen van Satanao. Dit was de grootste live sessie die we ooit georganiseerd hebben met Music Matters. U vindt op de Clara Facebookpagina nog een filmpje dat we toen hebben gemaakt van die opname. Zo, einde van opnieuw een seizoen Music Matters. We zijn er weer op maandag 31 augustus. En mensen, al dat muzikale talent in dit programma te mogen ontmoeten, dat is een absoluut voorrecht. Maar zo mogelijk nog fijner is het om die ontmoetingen met u te mogen delen. Want zonder jullie luisteraars zijn we niets. En Cara en ik zijn net zo min iets zonder de fantastische ploeg. Hè. Dankjewel Els, Vincent, Ilja, Charlotte en Dries. En ook een vuistje voor de technici die onze live sessies zo mooi versterken. Dat zijn Gert, Koen met pensioen, Johan, Maarten, Wouter en zo verder. Dank aan de online ploeg van Clara die altijd zo mooi komt filmen. Met Chloe, Casper en Kubra. Geniet van Jasper Kroonen in Iedereen Klassiek zometeen. Geniet alvast van dat dansje in de regen nu zondag. En geniet bij uitbreiding van uw hele leven. Voor mij is het al tot binnenkort. Tot maandagnamiddag in de zomer van Clara. Ciao!

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het wordt de warmste dag van de hittegolf vandaag en in Ukkel is het dagrecord al verbroken. Daar werd het 33,7 graden vanmiddag en dat is warmer dan het record uit 1976. Toen werd het 33,5 graden. Vanmiddag kan de temperatuur nog stijgen. Op sommige plaatsen kan het 40 graden worden. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen door de hittegolf duidelijk meer patiënten binnen met klachten. Dat zegt Yves Hublou van het UZ Brussel.
1: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen, dat is nu toch wel duidelijk opvallend, echt de hitteslagpatiënten. Dus mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ja, die toch wel ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
0: In Heverlee, een deelgemeente van Leuven, is rond 11 uur vanmorgen een Eurostar-trein stilgevallen door een technisch probleem. Er zaten zo'n 400 mensen op de trein, die zijn geëvacueerd en konden overstappen op een andere trein. De brandweer en medische hulpdiensten hebben water uitgedeeld. Wie plannen heeft om een oprit aan te leggen of een terras te maken, kan nu op een lijst controleren welke verharding waterdoorlatend is. Op die manier kan regen doorsijpelen in de bodem in plaats van weg te lopen in de riool. En dat biedt ook verkoeling. Maar nu is er vaak verwarring over welke materialen voldoende waterdoorlatend zijn, waardoor sommige gemeentes wel een vergunning geven en andere dan weer niet. Dat probleem wil Vlaams minister van Omgeving Jo Broens aanpakken met de lijst.
2: De ene gemeente laat een bepaalde kiezels toe, de andere gemeente laat die niet toe. Er was veel onduidelijkheid. Nu hebben we ons samengezet met de lokale besturen, met de bouwsector, met architecten. Iedereen met kennis van zaken rond de tafel en heeft gezegd, dit is een lijst van materialen die voor elke soort zoveel procent garanderen dat daar een zekere hoeveelheid water kan doorgelaten worden naar de ondergrond. Dus als je daaruit kan kiezen als particulier, heb je duidelijkheid.
0: Blijft wel een advies, dus gemeentes beslissen nog steeds of ze een vergunning geven voor een bepaald materiaal. In het Afrikaanse land Mali zitten de inwoners van de stad Timbuktu al 4 dagen zonder water en elektriciteit. En dat bij temperaturen rond 40 graden. Dat komt omdat de brandstof op is. De jihadistische rebellen sloten in september de bevoorrading af. Tot nog toe was er nog wat te krijgen op de zwarte markt, maar ook dat lukt niet meer. In Mali en ook in de buurlanden Niger en Burkina Faso zijn militairen aan de macht. Zij strijden tegen de rebellen. Op de Krim wordt een noodtoestand afgekondigd. Dat meldt de leider van het door Rusland geannexeerde gebied in het zuiden van Oekraïne. Volgens de lokale overheid is de noodtoestand nodig uit economische overwegingen en om de stabiliteit op het Schiereiland te garanderen. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Die proberen het eiland te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Inwoners kunnen nu al bijna een week niet meer tanken en alle zomerkampen, waar jaarlijks 10.000 Russische kinderen naartoe gaan, zijn geannuleerd. Vanmiddag 35 tot 40 graden. Vanavond is er kans op een intens onweer, vooral dan in het oosten. Morgenochtend kan het onweer in het westen. Daarna opnieuw temperaturen morgen tot 31 graden in het westen en 39 in het oosten. En zo 's avonds is overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Vanaf zondag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
4: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
3: Iedereen klassiek. Met Jasper Kroone.
5: Een hele fijne middag. U hoorde het net in het nieuws. Het dagrecord is gesneuveld. We gaan naar de piek van de hittegolf. Dus ik kan u maar 1 goede raad geven. Zoek de koelte op. Schakel alle elektronische apparaten behalve de radio uit. En zink neer in de schaduw met Clara. Wij zorgen voor frisse toetsen van Julien Libeer.

Camille Thomas en Julien Libert speelden de Sicilienne van Gabriel Fauré. En nu een opera die zeker voor wat verkoeling kan zorgen. Rusalka van Antonín Dvořák. Ja, als de belangrijkste scène daarin een waternimf die de maan bezingt in het holst van de nacht is, dan krijgt u het bij dat tafereel ongetwijfeld meteen al een paar graden koeler. Het lied Aan de Maan uit Rusalka van Antonín Dvořák. Het is muziek die zelfs bij 40 graden kippenvel geeft.

René Fleming was Ruzalka bij het London Symphony Orchestra. Dit was het lied Aan de Maan uit Dvorak's Ruzalka. Op zijn album Ver la Flamme staat pianist Yevgeny Soudbin een beetje naar een brandende wiek te grijpen. Hij speelt op die plaat allemaal muziek van Alexander Scriabin en die heeft wel wat vurige werken geschreven, zijn Poème de Feu bijvoorbeeld. Maar deze vijf preludes die speelt Soudbin net heel delicaat, als het dansend vlammetje dat net niet mag uitflakkeren.

Vijf preludes van Alexander Scriabin. Dit was Yevgeny Soutbin. Ik heb Tchaikovsky voor u klaarstaan, liever. En dat is, u moet het mij vergeven, muziek waar de meeste mensen het redelijk warm van krijgen of warm van worden, liever. Twee delen uit zijn zesde symfonie, dat is de laatste die bijleven is uitgevoerd. En die heet de Patichesskaya. En voor de goede verstaander, dat betekent niet de pathetische, maar wel de passionele. Misschien kan je Tchaikovsky nog van enige pathetiek verwijten in dat laatste deel, in dat Adagio Lamentoso, maar in deze twee Allegro-middendelen spat het passionele er echt van af. Al helemaal bij Maris Janssons en het Oslo Philharmonic Orchestra.

De zesde symfonie van Peter Tchaikovsky, zijn pathetiek, maar toch vooral zijn passionele. Dit waren Maris Janssons en het Oslo Philharmonic Orchestra. De drie broers van het trio Moreau die hebben een nieuwe cd uitgebracht met muziek van Schubert. En dat is een componist die de drie al hun hele jeugd samen spelen. En dat valt ook echt op die cd. Er valt nauwelijks iets, er valt eigenlijk gewoon niets aan te merken op het samenspel van de broers Moreau. Het is nochtans niet makkelijk in die dartele passen van het rondo uit zijn eerste pianotrio.

Het eerste pianotrio van Schubert en dit was het Trio Morrow. Komt van op hun nieuwe cd met alleen maar muziek van Schubert. En ze zijn niet de enige die zich aan Schubert-cd's aan het wagen zijn. Ook Samuel Hasselhorn en Namil Bouchakevic die brachten recent een nieuwe Schubert-cd uit. Ja, die twee die zijn al een tijdje aan het toewerken naar het 200ste sterfjaar van de componist. Dat is in 2028. Daar zit ook nog een Beethovenjaar tussen, dus we hebben nog wel wat jubilea te gaan. En elke cd werken Hasselhorn en Bouchakevic rond een thema, dus niet zomaar alle kleppers op één cd gepropt. Volume 3 is net uit en daar werken ze rond de hoop, Hoffnung. En ik ken een Clara-collega die nu vast haar oren spitst, want dit is van op die cd Anne Sylvia.

0: iedereen klassiek. Met Jasper Kroone.
1: Ja, we hebben de voorbije maand heel wat mooie cello-muziek gehoord. Maar u zult het misschien wel met me eens zijn. Er was er toch eentje die we tussen al dat schoons niet gehoord hebben. Een hoeksteen van het cello-repertoire. Muziek die het grote publiek waarschijnlijk leerde kennen in de film Tar. Het cello-concerto van Edward Elgar. Dit is een beetje de KEW herbeleven. En ook een beetje dat portret van Sol Gabetta in Bozar. Want daar was ze het hele seizoen lang portretartiest. Heeft ze zich 4 keer mogen presenteren. En dit is ze met het Deens Nationaal Symfonieorkest. En dus het concerto in Mi Klein voor cello van Edward Elgar.

Sol Gabetta en het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Mario van Zago in het celloconcerto van Edward Elgar. Wat deed u op 16-jarige leeftijd? Voor het eerst uitgaan, genieten van de vrijheid, de eerste vakanties met vrienden of misschien gewoon blokken voor de middelbare schoolexamens? Wel, de Britse componist William Walton die had al andere plannen. Die liep op 16-jarige leeftijd al rond aan Oxford en schreef al muziek. Hij zou een van de jongste studenten aan Oxford ooit geweest zijn. Jonger dan Henry VIII zelfs, een van de stichters. En Walton die schreef al meteen met een heel gedurfde eigentijdse stem. Voor veel componisten duurt het toch even voor ze die stem hebben gevonden. Dat hoor je bijvoorbeeld niet in muziek. Hij zou een van de jongste studenten aan Oxford ooit geweest zijn. Jonger dan Henry VIII zelfs, een van de stichters. En Walton die schreef al meteen met een heel gedurfde eigentijdse stem. Voor veel componisten duurt het toch even.

Het Nash Ensemble speelde het Andante Tranquillo uit het pianokwartet van William Wharton. Joseph Haydn die heeft wel wat symfonieën geschreven, 106 officieel, en dan helpt het bij zo'n aantal dat er af en toe eens eentje een bijnaam krijgt. De Drumroll Symphonie bijvoorbeeld, die begint met een paukenroffel. De verrassing, de Surprise Symphonie, daar zit een muzikale verrassing in. Soms hoef je het niet ver te zoeken. Bij nummer 82 moet je het wel wat verder gaan zoeken, want die heet de Bear Symphonie, de Beersymfonie. En dat heeft ermee te maken dat Haydn daarin een soort tonaliteit gebruikt die we vaak associëren met doedelzakken. En die doedelzakken die associëren we dan weer met muziek waarop straatperformers in de tijd van Haydn dansende beren lieten dansen. Dat is natuurlijk wat verder gezocht dan verrassing of paukenroffel. De beer hoort u hem ook in de 82e symfonie van Joseph Haydn.

En op het einde nog één keer de dansende beer. Dit was Le Concert de la Loge met dirigent en oprichter Julien Chauvin in symfonie nummer 82 van Joseph Haydn. En dat is de Beer-symfonie. Tot het nieuws is dit nog muziek van Ferdinand Ries. Het is een sextet in Solklein.

0: Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Op de spoeddiensten van heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen komen deze dagen veel patiënten binnen met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit een raam zijn gevallen. Ze hebben er sinds het begin van dit jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. En dan moet de echte zomerpiek nog komen, zegt spoedarts Philippe Verdonk.
2: Over het hele jaar bekeken zien we dat de helft van de kinderen die uit een raam vallen en daar ernstige verwondingen aan overhouden, dat gebeurt tijdens juni, juli, augustus. En de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn bijna altijd hetzelfde. Meestal wordt het raam opengezet met nog een vliegenraam daartussen. En kinderen zijn uiteraard nieuwsgierig, spelen. En dan hebben ze natuurlijk niet door dat dat vliegenraam onvoldoende steun geeft. En dan steunen ze erop en dan vallen ze daar door.
1: De festivals nemen extra maatregelen tegen de hitte dit weekend. In Brussel is de camping van het festival Couleur Café vanmorgen vroeger opengegaan. Zo konden de festivalgangers hun tent opzetten op een koeler moment. De camping bevindt zich rond het Koning Boudewijnstadion met maar weinig schaduw en veel beton. En deze jongeren vertellen wat ze doen om zich fris te houden.
3: We zitten eigenlijk op de beton. Maar doordat hier schaduw is, vonden we van dit is beter dan op het gras te zitten in de zon. Schaduw is belangrijker.
4: Het is eigenlijk gewoon om het half uur een douche nemen. Mm. Het droogt toch om de 5 minuten op. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
5: Wij zijn daar straks ijsblokjes gaan halen in de winkel. En voor de rest veel zonnecrème smeren, veel water drinken en een gratis waaier.
1: Drie passagiers van de Eurostar-trein die was stilgevallen in Heverlee, een deelgemeente van Leuven, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Rond 11 uur vanmorgen viel de trein in pannen door een technisch probleem. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd en met een andere trein naar het station van Leuven gebracht. Daar stonden de hulpdiensten klaar, zegt Evert Wouters.
6: Vooraan op het Martelarenplein stonden ook al een tiental ambulances. Er was een soort van geïmproviseerde EHBO-post. En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen, die in een rolstoel eventjes naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook een drietal mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.
1: In Venezuela is de dodentol na de dubbele aardbeving van eergisteren opgelopen tot 589. Dat heeft de interim-president gezegd. Het is meteen een verdubbeling tegenover het vorige officiële cijfer. Intussen komen er meer en meer buitenlandse reddingsteams toe in Venezuela om te helpen bij de zoektocht tussen het puin. Er zijn nog vele duizenden vermisten en er wordt gevreesd dat de dodentol nog fors zal oplopen. Vanmiddag 35 tot 40 graden. Vanavond is er kans op intens onweer, vooral dan in het oosten. Morgenochtend nog kans op onweer in het westen. En daar kan het dan tot 31 graden worden. In het oosten tot 39 graden. 'S Avonds kan het overal fel onweren. Vanaf zondag wordt het dan minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Jasper Kroonen.
7: Welkom terug. Buiten blijft het heet weer, zweet weer. Dus blijf maar lekker cool bij ons, bij mij, bij Clara. Nu ja, cool. Ik denk dat onze samenstellers of de samenstellers van Iedereen Klassiek een beetje zonnekloppers zijn. Want bij deze temperaturen zou je tekenen voor een streepje schaduw, maar zij zien dat duidelijk anders. Dit is Bachs kantate Weichet nur betrübte Schatten.

sopraan Carolyn Sampson en het Freiburger Barokorkester onder leiding van Petra Mulians. Dit was Bach's kantate Weich het nur betrübte Schatten. En als we dan toch, muzikaal dan toch, in de vlakke zon gaan zitten, dan doen we dat maar beter met nog wat meer hobo op de achtergrond. Want ik vind dat altijd zo lekker herderlijk klinken. Je hebt spontaan zin om je in een veld neer te vleien met een strooien hoed op en een graspriet tussen de tanden. Dit is Louise Baumgartel in het concerto in Mie Klein voor hobo van Georg Philipp Telemann.

La Stagione Frankfurt onder leiding van Michael Schneider met Louise Baumgartel in het concerto voor hobo van Telemann. Even een tussendoortje nu, en dat mag u letterlijk nemen, want dit is Piotr Andrzejewski in het derde van de drie intermezzi van Johannes Brahms.

Piotr Andrzejewski speelde Johannes Brahms. Es gibt doch nur eine sechste trotz der pastorale. Er is maar één zesde ondanks de pastorale. Het zijn mooie woorden van Alban Berg voor de zesde symfonie van Gustav Mahler. Maar gelijk heeft hij, want het is een magistraal werk. Groot zoals alleen Mahler dat kon, met een immens orkest en hamers die als instrument worden gebruikt. Dat is trouwens een serieuze uitdaging voor elk orkest dat het werk wilt spelen, want een hamer dat klinkt niet zo goed in een concertzaal. De zesde die wordt soms ook wel de tragische genoemd. Dat is een bijnaam die, zoals wel vaker nadien aan het werk is komen kleven. Dirigent Bruno Walter, die vaak met Mahler samenwerkte, beweerde dat Mahler hem ooit had verteld dat die symfonie de tragische genoemd moest worden. En kan je het Walter eigenlijk kwalijk nemen dat hij die bijnaam erop gekleefd heeft? Want als je naar dit Andante Moderato luistert, dan hoor je in elke maat die diepe tragiek.

Michael Tilson Thomas en het San Francisco Symphony Orchestra in het Andante Moderato uit de zesde symfonie van Mahler. Hansen, ik dacht altijd dat dat die drie langharige broers waren met hun monsterhit Mbop. Maar in de klassieke muziek is Hansen geen trio, maar een quatuor. Het strijkkwartet van en met eerste violist Anton Hansen. Hier spelen ze samen met pianist Adam Laloum het tweede deel van het pianoquintet van Robert Schumann.

Het piano quintet in Mimol van Robert Schumann. Dit waren het Hansen kwartet en pianist Adam Laloum. En dit is nog het derde deel uit het concerto voor cello van Ignace Pleyel. Na het nieuws is er nog 1 uur Iedereen Klassiek te gaan en daar hoort u Rossini en Rachmaninoff. Tot zometeen.

0: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De temperaturen stijgen nog, maar de verwachte 40 graden is voorlopig niet gehaald. Op de Krim geldt de noodtoestand na massale Oekraïnse droneaanvallen. En Lotte Klaas wordt verrassend Belgisch kampioen tijdrijden. De warmste plaats in Vlaanderen is Kleine Broegel in Limburg. En daar is voorlopig 38,2 graden gemeten. De festivals nemen extra maatregelen tegen de hitte dit weekend. In Brussel is Festival Couleur Café vanmiddag begonnen. De camping bevindt zich rond het Koning Boudewijnstadion. Maar met maar weinig schaduw en veel beton. Amorie de Mulder ging kijken welke impact de hitte er heeft op de sfeer.
3: Onder de volle zon en bovenop het hete beton ligt de camping van Couleur Café. Het is er puffen en zweten.
4: We zitten eigenlijk op de beton, maar doordat hier schaduw is, vonden we van dit is beter dan op het gras te zitten in de zon. Schaduw is belangrijker.
5: Het is eigenlijk gewoon om het half uur een douche nemen. Het droogt toch om de 5 minuten op. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
3: Maar dan van de hete hel van de camping naar de koele hemel van het festivalterrein. 3/4 is hier schaduw. Het is bijna overal merkbaar frisser. Mede-organisator Dennis Corbusier.
6: Op het terrein zelf zitten we in een park waar het best meevalt. We zitten gelukkig niet op een festivalweide. We hebben denk ik in totaal 10 verschillende extra waterpunten naast alle bestaande waterpunten al toegevoegd. Er zijn mobiele teams die rondgaan met verstuivers.
3: En voor wie toch oververhit zou raken, heeft het Rode Kruis hier een heel medisch dorp opgebouwd. 10 teams van in totaal zo'n 100 mensen. Extra airco's en ventilatoren en zelfs een ijsbad om gecontroleerd af te koelen.
2: En ook op het Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen is het door het warme weer erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie neemt nu maatregelen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zegt Marijn Venmans.
7: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulppost. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten. Want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten. Zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben omwille van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
2: Sunrise Festival verwachtte dit weekend in totaal 75.000 bezoekers. Op de spoeddiensten van heel wat ziekenhuizen zien ze ook veel patiënten met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit een raam zijn gevallen. Ze hebben er sinds het begin van dit jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. En dan moet de echte zomerpiek nog komen, zegt spoedarts Philippe Verdonk.
8: Over het hele jaar bekeken zien we dat de helft van de kinderen die uit een raam vallen en daar ernstige verwondingen aan overhouden, dat gebeurt tijdens juni, juli, augustus. En de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn bijna altijd hetzelfde. Meestal wordt het raam opengezet met nog een vliegenraam daartussen. En kinderen zijn uiteraard nieuwsgierig, spelen. En dan hebben ze natuurlijk niet door dat dat vliegenraam onvoldoende steun geeft. En dan steunen ze erop en dan vallen ze daar door.
2: Bij de jaarlijkse zomercontroles op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer zijn afgelopen weekend minder bestuurders betrapt dan vorig jaar. Van de iets meer dan 60.000 alcoholtests die werden afgenomen, waren er 840 positief. Op drugs testen 75 bestuurders positief. Er zijn dit jaar wel meer rijbewijzen ingetrokken. De Vlaamse Vereniging van Studenten, VVS, stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van de studiebeurzen. De Vlaamse regering besliste eerder dat beursstudenten vanaf volgend academiejaar vakken voor tenminste 54 studiepunten moeten opnemen, terwijl dat er bij niet-beursstudenten maar 27 zijn. De VVS denkt dat de hervorming niet grondwettelijk is en hoopt op een nietig verklaring, zegt voorzitter Nele van Hooijwegen.
9: We trekken naar het Grondwettelijk Hof en we hebben daar voorlopig geen geld voor, omdat je geen subsidies meer mag gebruiken om een procedure op te starten tegen de Vlaamse regering. En dat is waarom wij nu starten met een crowdfunding, omdat wij hopen om op die manier effectief die 16.000 studenten die een studietoelage kunnen verliezen door dit decreet, dat zij toch nog verder kunnen studeren.
2: De VRT heeft vorig jaar een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. Dat blijkt uit het jaarverslag. De publieke omroep spreekt zelf van een aanzienlijk verlies dat grotendeels verklaard kan worden door het nieuwe VRT-gebouw. Om die zware kosten van die nieuwbouw te dekken, heeft de VRT de voorbije jaren de nodige reserves aangelegd. En die reserves worden nu ingezet. Het jaarverslag wordt volgende week toegelicht in het Vlaams parlement. Op de Krim is de noodtoestand afgekondigd. Dat meldt de leider van het door Rusland geannexeerde Schiereiland in het zuiden van Oekraïne. De maatregel komt erna aanhoudende Oekraïnse drone-aanvallen. Marijn Trio, wat is de bedoeling daarvan?
1: Wel, die noodtoestand is vooral een economische maatregel, zegt de lokale overheid, om administratieve hindernissen weg te nemen voor mensen die schade ondervinden door Oekraïnse aanvallen of door de aanhoudende stroomonderbrekingen. De toestand op de Krim wordt met de dag problematischer door Oekraïnse drone-aanvallen op de bruggen en wegen naar het eiland, is er amper benzine en diesel en kunnen mensen al bijna een week niet meer tanken. En alle zomerkampen, waar normaal gezien tienduizenden kinderen uit heel Rusland naartoe gaan, zijn afgelast en in de stad Sevastopol valt al dagen de stroom geregeld uit.
2: Ja, wat wil Oekraïne met die aanvallen bereiken?
1: De druk opvoeren op Poetin om te gaan onderhandelen. De aanvallen zijn pijnlijk voor de Russische president, net als die aanvallen op de grote olieraffinaderij in Moskou bijvoorbeeld vorige week. En Zelensky kondigde gisteren ook een 40 dagen durende operatie van de Oekraïnse veiligheidsdiensten aan om Rusland te dwingen de oorlog te stoppen. Wat dat juist betekent is niet duidelijk, maar Zelensky wil er duidelijk wel alles aan doen om de oorlog te beëindigen voor er weer een mogelijk harde winter aankomt.
2: Dank je, Marijn. In Venezuela is de dodentol na de dubbele aardbeving van eergisteren opgelopen tot 589. Dat heeft de interim-president gezegd. Het is meteen een verdubbeling tegenover het vorige officiële cijfer. Intussen komen er meer en meer buitenlandse reddingsteams toe in Venezuela om te helpen bij de zoektocht tussen het puin. Er zijn nog vele duizenden vermisten en er wordt gevreesd dat de dodentol nog fors zal oplopen. In Markedal in Oost-Vlaanderen vindt vandaag het BK tijdrijden plaats. Bij de vrouwen heeft Lotte Klaas de zege gepakt en niet Lotte Kopecky. En dat is Herbien van Beveren toch wel verrassend.
10: Zeker, want er was maar één topfavoriet, hè, Lotte Kopecky. Sinds 2019 werd zij 7 keer op rij Belgisch kampioene tijdrijden. Maar geen 8e titel dus, zelfs geen podium in het bloedhete Markedal. Kopecky werd 4e op een halve minuut van Lotte Klaas. Zij won vorig jaar de omloop, pakte toen ook brons op dat BK-tijdrijden, maar verrast nu inderdaad met winst. Voormalig schaatster Sandrine Tas werd 2e en Margot van Pachtenbeke 3e. Op dit moment rijden de mannen daar geen Remco Evenepoel, de titelverdediger, ook geen Wout van Aert. En zo lijken Alex Segaert, Ilan van Wilder en Tim Wellens de belangrijkste namen. De toptijd op dit moment aan de finish is wel voor de jonge Vlad van Mechelen.
2: Dankjewel, Hermien. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht hoog tot 23 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. En zondag wordt het na de onweersbuien minder warm. En ook in dit nieuws stond de hitte centraal. Voorlopig is nergens de verwachte 40 graden gemeten, al stijgt de temperatuur nu nog. Festivals zoeken naar oplossingen en nemen voorzorgsmaatregelen om samen met de festivalgangers de hitte onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Jasper Kroonen.
11: Welkom terug. We hadden in het vorige uur een dodenmars en een tragische symfonie. Maar in Iedereen klassiek mag er ook gelachen worden. Dit is het scherzo uit het octet van Felix Mendelssohn, maar dan wel in een versie voor orkest. En dat orkest is het London Symphony Orchestra.

Claudio Abbado en het London Symphony Orchestra in een arrangement van het octet van Mendelssohn. Soms is het toch jammer dat radio geen beeld heeft. U kan af en toe eens meekijken via de livestream, dat is waar. Maar dat is niet helemaal waar ik op doe. Want toen ik La Danza van Rossini opzocht, kwam ik op een versie waar Rolando Villazon de muziek onder zijn douche zit mee te zingen. Ik kan u zeggen, dat is een pak aangenamer dan wanneer u of ik zit mee te zingen onder de douche. Het is een ongelooflijk grappig beeld. Kijk die video straks even. Het komt uit een documentaire die over Villazon gemaakt werd. Nu moet u er zijn blote bast en zijn natte krullen maar gewoon bij denken.

Mamma mia, als mijn buurman zo onder de douche zong, dan zou ik niet met een bezemsteel tegen het plafond zitten te stompen. Rolando Villazon zong die Speelse Danza, een Napolitaanse tarantella uit de Serate Musicali van Gioacchino Rossini. En nu twee namen die je misschien niet meteen bij elkaar verwacht. Johann Strauss meets Arnold Schönberg. Die tweede arrangeerde de muziek van de eerste. Hij deed dat voor het Verein für musikalische Privataufführungen. Daarmee wou Schönberg het muzikale establishment in Wenen een beetje een schop onder de kont geven. Hij wou zich afzetten tegen dat traditionele Weense publiek dat nieuwe creaties vaak uitvloot. Dus ging hij zelf aan de slag met een uberklassieker, Rosen aus dem Süden. En op hetzelfde concert van het Verein gingen ook Webern en Berg aan de slag met de muziek van Strauss. Dus ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het een beetje een inside joke was van de mannen van de Tweede Weense School.

een beetje een nieuwjaarsdag bij bijna 40 graden moet kunnen. De Boston Symphony Chamber Players in Rosen aus dem Süden, Arnold Schönberg, liet zich inspireren door Johann Strauss. En ook Sergei Rachmaninoff die keek al wel eens met een blik over de schouder naar de componisten die voor hem kwamen. En hij liet zich inspireren door de schouders van de reuzen waarop hij staat. Zo gaat dat spreekwoord toch. En nergens is dat zo duidelijk als in zijn rapsodie op een thema van Paganini. 24 variaties op de 24ste caprice van Paganini. Het is een verduiveld moeilijk stuk, die rapsodie. Het is bijna een pianoconcerto, maar nauwelijks rust voor de solist. Rachmaninoff speelde het dan ook oorspronkelijk zelf. Ik denk dat er niemand anders durfde zich aan dat werk te zetten. Er bestaat trouwens een opname van met Rachmaninoff achter het klavier. Dat is zeker de moeite. En hier is het Daniel Trifonov aan de piano bij het Philadelphia Orchestra.

Daniel Trifonov met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Dit was de rhapsodie op een thema van Paganini van Sergei Rachmaninov. Ik laat u achter in de armen van een andere Rus, bij Alexander Glazunov. U krijgt nog het Allegro uit zijn strijkquintet in laag rood van mij. En dan zit iedereen klassiek erop voor vandaag en voor dit seizoen. Want vanaf volgende week zomert het op Clara. Dus ik wens u een hele fijne zomer. Dat doe ik niet alleen, dat doet iedereen die de voorbije weken en maanden meegewerkt heeft voor en achter de schermen aan iedereen klassiek. We horen elkaar ongetwijfeld opnieuw in september. Heel veel plezier zometeen bij Lies Steppen en nu nog bij het Nash Ensemble.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De temperaturen stijgen nog. Officieel is er nog nergens 40 graden gemeten. Op de Krim geldt de noodtoestand na massale Oekraïense drone-aanvallen. En Alex Segert en Lotte Klaas zijn de Belgisch kampioen tijdrijden. De warmste plaats in Vlaanderen is Kleine Brogel in Limburg. En daar is voorlopig 38,5 graden gemeten. De festivals nemen intussen extra maatregelen tegen de hitte dit weekend. In Brussel is Festival Couleur Café vanmiddag begonnen. De camping bevindt zich rond het Koning Boudewijnstadion met maar weinig schaduw en veel beton. Amaury de Mulder ging kijken welke impact de hitte er heeft op de sfeer.
1: Onder de volle zon en bovenop het hete beton ligt de camping van Couleur Café. Het is er puffen en zweten.
2: We zitten eigenlijk op de beton, maar doordat hier schaduw is, vonden we van dit is beter dan op het gras te zitten in de zon. Schaduw is belangrijker.
3: Het is eigenlijk gewoon om het half uur een douche nemen. Het droogt toch om de 5 minuten. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
1: Maar dan van de hete hel van de camping naar de koele hemel van het festivalterrein. 3/4 is hier schaduw. Het is bijna overal merkbaar frisser. Mede-organisator Dennis Corbusier.
4: Op het terrein zelf zitten we in een park waar het best meevalt. We zitten gelukkig niet op een festivalweide. We hebben denk ik in totaal 10 verschillende extra waterpunten naast alle bestaande waterpunten al toegevoegd. Er zijn mobiele teams die rondgaan met verstuivers.
1: En voor wie toch oververhit zou raken, heeft het Rode Kruis hier een heel medisch dorp opgebouwd. 10 teams van in totaal zo'n 100 mensen. Extra airco's en ventilatoren en zelfs een ijsbad om gecontroleerd af te koelen.
0: En ook op het Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen is het door het warme weer erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie neemt nu maatregelen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zegt Marijn Venmans.
5: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulppost. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten. Want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten. Zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben omwille van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
0: Sunrise Festival verwacht dit weekend in totaal 75.000 bezoekers. En de Poolse seizoenarbeider is overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld in Zonnebeke in West-Vlaanderen. Mogelijk is de man van 50 onwel geworden als gevolg van de hitte. De hulpdiensten probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden. De dienst toezicht op het welzijn op het werk heeft beslist dat het in deze hitte verboden is om nog verder te werken op de akker. Bij de jaarlijkse zomercontroles op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer zijn afgelopen weekend minder bestuurders betrapt dan vorig jaar. Van de iets meer dan 60.000 alcoholtests die werden afgenomen, waren er 840 positief. Op drugs testen 75 bestuurders positief. Er zijn dit jaar wel meer rijbewijzen ingetrokken. Melissa de Pratere neemt vanaf maandag haar rol als minister van onder meer wonen en energie opnieuw op. De Pratere beviel 9 weken te vroeg. De baby verbleef op de afdeling neonatale intensieve zorg. En dat vond ze pittig. Het zou in meer afdelingen mogelijk moeten zijn voor ouders om er ook 's nachts te kunnen verblijven, vindt ze.
6: Op dat moment ben je alleen maar daarmee bezig. Is er absoluut geen ruimte voor iets anders. Maar vooral die nachten blijven wel het meest mee bij. Omdat ja, je wordt 's nachts wakker, maar je baby is niet bij u. En ja, je maakt je ook wel natuurlijk meteen zorgen, want die ligt wel op intensieve zorg. Dus ik denk, mochten ouders daar ook effectief kunnen blijven slapen, dat dat misschien wel al heel wat zorgen wegneemt.
0: Hans Bonte, die de minister verving tijdens haar afwezigheid, keert terug naar het parlement. De Vlaamse Vereniging van Studenten, VVS, stapt naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studiebeurzen. De Vlaamse regering besliste eerder dat beursstudenten vanaf volgend academiejaar vakken voor tenminste 54 studiepunten moeten opnemen, terwijl dat er bij niet-beursstudenten maar 27 zijn. De VVS denkt dat de hervorming niet grondwettelijk is en hoopt op een nietig verklaring, zegt voorzitter Nele van Hooijwegen.
7: We trekken naar het grondwettelijk hof en we hebben daar voorlopig geen geld voor, omdat je geen subsidies meer mag gebruiken om een procedure op te starten tegen de Vlaamse regering. En dat is waarom wij nu starten met een crowdfunding, omdat wij hopen om op die manier effectief die 16.000 studenten die een studietoelage kunnen verliezen door dit decreet, dat zij toch nog verder kunnen studeren.
0: De VRT heeft vorig jaar een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. Dat leert het jaarverslag. De publieke omroep spreekt zelf van een aanzienlijk verlies dat grotendeels verklaard kan worden door het nieuwe VRT-gebouw. Om die zware kosten van die nieuwbouw te dekken, heeft de VRT de voorbije jaren de nodige reserves aangelegd. En die reserves worden nu ingezet. Het jaarverslag wordt volgende week toegelicht in het Vlaams parlement. Op de Krim is de noodtoestand afgekondigd. Dat meldt de leider van het door Rusland geannexeerde Schiereiland in het zuiden van Oekraïne. De maatregel komt er na aanhoudende Oekraïnse drone-aanvallen. Marijn Trio, wat is de bedoeling daarvan?
8: Wel, die noodtoestand is vooral een economische maatregel, zegt de lokale overheid, om administratieve hindernissen weg te nemen voor mensen die bijvoorbeeld schade ondervinden door Oekraïnse aanvallen of door de aanhoudende stroomonderbrekingen. De toestand op de Krim wordt dan ook met de dag problematischer. Door Oekraïnse drone-aanvallen op de bruggen en de wegen naar het Schiereiland is er amper benzine en diesel en kunnen mensen al bijna een week niet meer tanken. Alle zomerkampen waar normaal gezien tienduizenden kinderen uit heel Rusland naartoe gaan, zijn ook afgelast. En in de stad Sevastopol valt al dagen de stroom geregeld uit.
0: Ja, wat wil Oekraïne dan met die aanvallen bereiken?
8: De druk opvoeren op Poetin om te gaan onderhandelen. De aanvallen zijn best pijnlijk voor de Russische president, net als die op de grote olieraffinaderij in Moskou bijvoorbeeld vorige week. En Zelensky kondigde gisteren een 40 dagen durende operatie van de Oekraïnse veiligheidsdiensten aan om Rusland te dwingen de oorlog te stoppen. Wat dat precies betekent is niet duidelijk, maar Zelensky wil er wel duidelijk alles aan doen om de oorlog te beëindigen voor er weer een mogelijk harde winter begint.
0: Dankjewel Marijn voor je uitleg. Wielrenner Alex Segaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden geworden op het BK in Markendal in Oost-Vlaanderen. En bij de vrouwen ging de titel verrassend naar Lotte Klaas. Hermine van Beveren.
9: Na 3 podiumplaatsen heeft Alex Segaert zijn eerste Belgische titel in het tijdrijden beet. De 23-jarige West-Vlaming gaf vorige week nog op in de ronde van Zwitserland, maar was helemaal klaar voor dit bloedhete kampioenschap. Segaert bleef na 20,5 kilometer als enige onder de 25 minuten en deed 6 seconden beter dan Tim Wellens. Brons was voor de jonge Vlad van Mechelen, ploegmaat van Segaert bij Bahrein Victorious. Bij de vrouwen dan verraste Lotte Klaas. Zij won voor Sandrine Tas en Margot van Pachtebeke. En topfavoriete Lotto Kopecky moest na 7 titels op rij nu vrede nemen met de 4e plek.
0: Het weer in het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht hoog tot 23 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. Zondag wordt het dan na de onweersbuien minder warm. En ook in dit nieuws stond de hitte centraal. Voorlopig is officieel nog nergens 40 graden gemeten, al stijgt de temperatuur nu nog. En festivals die zoeken naar oplossingen om de hitte onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Een concert in een tramdepot? Een voormalige balzaal of in een verborgen bibliotheek? Dit is Hide and Seek Festival. Muziek Publiek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara. So what? Met Lies Steppen. Welkom, Guy Peters, de laatste So What van dit seizoen. Het is om te janken, hè?
11: Ja, het moest er ooit van komen natuurlijk.
10: Nou, misschien moet ik dan toch iets anders dan anders doen nu en je gewoon meteen al aan het begin van de aflevering bedanken voor een heel seizoen in plaats van alleen maar danken, Guy Peters, aan het einde. Wat denk je?
11: Hou maar op, het is goed. Ik kijk al uit naar september.
10: Ja, we kijken vandaag in de achteruitkijkspiegel. We kunnen niet anders. En wat daar niet onopgemerkt blijft of wat echt de moeite waard was, ja, dat hoor je vandaag bij ons natuurlijk. Wat gaan we horen?
11: We gaan van alles horen. We gaan nieuwe muziek horen, oudere muziek, muziek uit deze contreien, muziek die van ver komt. We gaan van jazz naar folk, we gaan naar Gnawa muziek. En natuurlijk passeert af en toe, want zo hoort het natuurlijk ook, de blues.
10: De basics, ja, wat is dat eigenlijk, de blues? Een soort van
12: basis-rootsie-gevoel dat je eigenlijk niet zo goed kan uitleggen. Het is moeilijk om daar echt je vinger op te leggen. Hè?
11: Het is denk ik een van de makkelijkste en een van de moeilijkste termen ooit. Omdat je het ook op zoveel manieren kan zien. Het is natuurlijk ook ergens een redelijk afgeleide muziekvorm met een vaste structuur. Maar het is ook...
12: Veel meer dan dat. Het is een gevoel.
11: Het is een gevoel. Het is een manier van in het leven staan. Het is een manier van met de dingen om te gaan. En het is ook van, ja, je hebt de blues of je hebt het niet. En je voelt hem ook en je voelt hem niet. En ik begrijp mensen die hem niet voelen niet altijd even goed. Maar ik blijf wel mijn best doen.
12: Ja, en de blues is ook niet zelden als de kafaar. Het is gewoon de blues.
11: Ja. En ja, ik denk, het is ook de blues is ook de... zit in het DNA van heel veel muziek die mij dierbaar is. Maar tegelijkertijd, ja, de blues voelt voor mij echt wel aan als thuiskomen, eigenlijk. Dat is eigenlijk wel de essentie, ja. Blues is thuiskomen.
12: Ja, mooi. Miles Davis, die had daar ook uitgesproken meningen over. Die had daar zeker een heel gevat antwoord op, denk ik. Wij werken trouwens volop aan een programma en een podcast waar we een zomer lang mee gaan verrassen. Dus we zeggen niet echt adieu aan het einde van deze episode van So What. Elke zaterdag zal u een nieuwe aflevering kunnen horen op VRT Max en de podcastplatformen. Maar ook elke zaterdag om 5:00 in de namiddag op de radio. En die podcast zal kortweg Miles heten, met als ondertitel Badass en Jazz-icoon. En dat klopt natuurlijk helemaal, maar we hadden het over de blues dus. Dat is echt en dat gaat diep. En we hebben een aflevering gemaakt afgelopen seizoen over ongeluk, over zwarte katten en zo meer. Ja, dan zitten we heel dicht bij de bluesmannen natuurlijk. En dus ook B.B. King.

0: Memphis Minnie met haar eigen Black Cat Blues. Een van haar klassieke songs uit de jaren 30. Een vrouw in een mannenwereld en wat een muziek. Ook heel mooi dat je hier hoort hoe oude blues en jazz eigenlijk ja, gewoon samengaan, elkaar overlappen, hoe moet ik het zeggen? Het is één pot nat.
1: Het is één pot nat. Het ene komt voor het andere. En je hebt echt wel een periode, denk ik, minstens tot in de jaren 40, dat die twee heel sterk overlapten. Daarna is het iets meer een andere richting opgegaan. Ja, misschien dat ik daarom ook wel uiteindelijk heel graag ben gaan luisteren naar de hele oude jazz-dingen.
0: Ja, het heeft iets heel aards, hè, zeiden we daarnet ook toen de muziek aan het spelen was. Dat bluesgevoel. Tegelijkertijd de voeten stevig in de klei en ook wel iets hogers misschien. Het komt gewoon allemaal samen. Hè.
1: Ja, het is heel iets anders dan die witte Europese tradities van de klassieke muziek. Dit is, dit komt uit een andere achtergrond, uit andere sociale, politieke omstandigheden. Dit heeft veel meer ook met ritme te maken. Dat is een soort van levenslijn of zo.
0: Ja, 2026 was een jaar waarin we veel verjaardagen gevierd hebben van belangrijke jazzmuzikanten. Op 23 september gaan we zo vieren dat Coltrane 100 jaar zou geworden zijn. Saxofonist John Coltrane. Die podcast van Miles is natuurlijk ook niet geheel toevallig. We gaan daar iets tijdloos van maken. Maar Miles is ook wel natuurlijk in mei net 100 jaar geworden. En op 20 februari vierden we de 100ste verjaardag van saxofonist Bobby Jaspar. En mooi dat we dat nu konden vieren. Maar hij is wel al heel lang geleden overleden, hè?
1: Dat klopt, ja. Hij is maar 37 geworden, als ik het goed heb. Maar heeft wel heel veel, op die korte tijd, heel veel mooie dingen laten horen. Zeker voor een Belg, een leukenaar. België was toen echt nog niet zo'n groot jazzland. En hij kwam er toch wel uit een bloeiende scene eigenlijk. Want ook René Thomas kwam vandaar en Jacques Belzère, er zijn er nog wel een paar. En hij heeft het wel geschopt tot bij de grote jongens, want hij heeft nog gespeeld met Chet Baker. En hij zat bijvoorbeeld ook in een opname met Mel Waldron en Coltrane in de jaren 50. En dat is toch niet niks.
0: Dit is uit zijn beginperiode.

0: Ja, dit vind ik zo'n geweldig stuk, Guy Peters.
1: Mooi, hè?
0: Ja. Echt te gek, gewoon. All Alone, Mal Waldron. Wat een muzikant. En wat een stuk ook.
1: Wat een muzikant en wat een stuk, inderdaad. Ik denk dat context misschien wel belangrijk is of zo. Hij was al een van de belangrijkere pianisten, denk ik, toch wel van de jaren 50, 60. Hij wordt vooral nu genoemd als de laatste begeleider van Billie Holiday, maar hij was ook zoveel meer dan dat. Maar wat dit misschien bijzonder maakt, hij heeft daar ergens in de midden jaren 60 een soort van inzinking gehad en dan een hele tijd niet gespeeld. Hij heeft zichzelf eigenlijk opnieuw de piano moeten aanleren. En dan was dit het eerste dat hij opnam. En met die kennis erbij maakte de muziek misschien nog iets onheilspellender bijna, iets zwaarder. Want er zit wel een donkerte, vind ik, in zijn muziek. En vaak wordt gezegd van, ja, dat het vooral vanaf die periode was. Dus dat er ergens een crisis voor heeft gezorgd dat er een extra donkere tint in die muziek zat of zo, in dat touché.
0: Ja, en los van het donker, ja, als je heavy dingen meemaakt, dat maakt dat je de dingen soms nog wat harder meent daarna of zo. Hè. Qua zeggingskracht kan dat wel wat schelen.
1: Zeker. Maar het mooie is alleszins ook dat die carrière daar niet is opgehouden. En Waldron heeft een waanzinnig fascinerende carrière gehad nog. Hij heeft nog heel veel mooie muziek gespeeld met Steve Lacy. Hij heeft nog onderdak gevonden hier in Brussel, wat ook nog een heel boeiend hoofdstuk is. Ik vind dat alleen jammer dat ik er niet bij was.
0: Ja, maar ik herinner mij ook ooit dat er een soort van living room concert was en ik kon niet gaan. Ik heb nog altijd spijt.
1: Kijk.
0: Ja. We zijn ook afgelopen seizoen diep gedoken in het werk van allerlei buitenbeentjes en underdogs. En vaak was daar ook wel min of meer een reden voor. Artiesten die je niet zo makkelijk voor één vakje kon vangen, die ergens een beetje tussen jazz en de andere genres invielen.

hun muziek was soms te moeilijk of ze pasten gewoon niet in wat er van hun verwacht werd. In elk geval, een van hen is Metana Roberts en zij maakte indruk met haar Quin-Quin-cyclus. Ze duikt in de traditie met een zeemanslied, maar dat groeit wel uit tot een regelrechte oorworm. Dit wil ik heel graag nog eens horen.

0: Een van de voornemens die we gemaakt hebben, ik ga je eraan herinneren, Guy Peters, is dat we samen een Lila gingen doen. Hè?
1: Ja, volgend seizoen, hopelijk.
0: Ja, dat brengt ons bij de Genawa muziek. Dit was natuurlijk het project van Matthias de Kranen. Prachtproject trouwens. Mm-hmm. Een van de releases en de concerten die zeker bijgebleven zijn het afgelopen seizoen. Wie hem aan het werk wil zien, hij speelt op Gentjazz ook, geloof ik, ja, op 16 juli. En Matthias had een zware periode achter de rug, maar heeft daar een soort van rust, inspiratie en trance gevonden in Marokko. En heeft dat meegebracht. En samen met muzikanten uit die gemeenschap die in Brussel muziek maken, heeft hij daar een soort van unieke blend van gemaakt. Hè?
1: Ja, en het is wel iets heel moois geworden. En ik denk dat hij er echt wel in geslaagd is om meer te doen dan zomaar een soort van fusion project. Een soort van, kijk eens, ik ga de global tour op vanuit de jazz. Ik denk dat het echt wel een meeting, kruisbestuiving van de werelden geworden is. En ja, het is een plaat die bij mij ook wel eens blijven hangen, ja. Zeker.
0: Het beeld dat hij zelf schetst is zo van, ja, je loopt daar rond op zanderige weggetjes en die muziek is overal, maar die komt ook uit de verte, zo uit de ramen en spleten en kieren. En dat maakt gewoon deel uit van het leven en dat maakt het misschien ook zo heel echt allemaal.
1: Ongetwijfeld. Ik heb het zelf ook al mogen ondervinden, maar dan in een ander Afrikaans land. Het is best wel indrukwekkend om mee te maken hoe dat een traditie die je zelf totaal niet kent, daar in alle elementen van het dagelijks leven verweven is of zo.
0: Zijn wij een beetje kwijt hier, toch wel, hè?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Dus je kan maar een beetje de oren open houden en luisteren, ja.
0: Ja, zeker. We hebben afgelopen seizoen ook een hommage gebracht aan een hele grote pianist, letterlijk en figuurlijk. En dat was ook gewoon keischieke muziek. Ik heb me daar zo mee geamuseerd met daar diep in te duiken. Dat was een cadeautje gewoon. En het eerste beeld dat oppopt als ik daaraan denk, is die hoes waar die grote man zijn zoontje hoog in de lucht houdt. En hoog is dan ook echt hoog, hè?
1: Ja, Little Niles, hij vloog waarschijnlijk op meer dan 2 meter hoogte, want de kleine zoon van Randy Weston, toch wel de grote vriendelijke reus van de jazz.
0: Hoe lang zouden de benen van Randy Weston zijn? 1,50 meter of zo?
1: Heel lang, ik denk dat hij rond de 2 meter was of zo. Maar ja, te gekke figuur. Ik heb me daar ook ongelooflijk mee geamuseerd met die afleveringen, de voorbereidingen en het kunnen doen en die muziek kunnen laten horen op de radio. Hij is zo fascinerend, hij komt uit die monk-traditie, maar hij heeft dan echt Afrika laten binnensijpelen in zijn werk.
0: Uhuru Afrika.
1: Ja, hij woonde ook zelf jaren in Marokko. En we hebben verschillende dingen van zijn oeuvre wel laten horen, waar dat hij echt de ritmische kant liet horen, maar ook de Genawa-kant en zijn eigen bewerkingen. En onder meer uit de Portraits-trilogie. Waarin dat hij werk speelde van zichzelf, maar ook van Monk en Ellington.
0: Ja, we gaan luisteren naar zijn versie van Duke Ellington's Sea Jam Blues. Met die warme sound, die kloeke groove en die vitaliteit die ervan afspat.

0: Soms hoorde je het afgelopen seizoen gewoon een berg nieuwe platen voorbij komen. Soms hadden we een of andere thema-uitzending. En soms doken we gewoon ook eens diep en maakten we zo echt een focus op één artiest. En dat was echt wel een zaligheid in dit geval om in dat oeuvre van Randy Weston te duiken. Want dan kun je zo eens volledig schetsen hoe iemand geworden is tot de persoon die wij kennen, tot de muzikant en artiest die we kennen. En ook een beetje ontleden en dingen vergelijken van vroeger en later enzovoort. Ja, jij kan het misschien beter uitleggen, Guy.
1: Ik kan me daar volledig bij aansluiten, maar ik heb eigenlijk gewoon maar de boodschap van doen gewoon wat Randy Weston betreft, want we kennen allemaal wel de Coltranes en de Miles intussen en de Monks en de Ellingtons. Maar Weston is toch zo een beetje een miskende figuur, vind ik. En het geluk is, op de online platformen, de streamingplatformen, is er enorm veel muziek beschikbaar. En je kan ook nog heel veel van zijn platen en cd's vinden. Dus doen gewoon.
0: Misschien is dat wel een fijn zomerprojectje. Gewoon echt diep duiken in die legacy van Randy Weston. Doe dat gewoon. He totally deserved it.
1: Top idee.
0: Wie we ook voor het licht gehouden hebben, nog een pianist en veel meer trouwens, is Jason Moran. En de aanleiding daarvoor was dat hij een soort van nieuwe, toch tamelijk obscure plaat gemaakt had.
1: Hij had een hommage gemaakt aan Duke Ellington, die, ik denk, het was voortgekomen uit een voorstelling rond diens 100ste verjaardag.
0: Alleen de freaks wisten die plaat te vinden, ik zal het zo zeggen.
1: Maar in het begin, ja, ik ben het ook zelf per toeval tegengekomen, want het was enkel verschenen op Bandcamp. Ik heb er eigenlijk geen idee van of het intussen ook in een fysieke vorm beschikbaar is. Maar plots was het er en kwamen we tegen. En als er iemand is die een prachtige hedendaagse draai kan geven aan het werk van Ellington, dan is het Jason Moran wel.
0: Absoluut. Ook iemand die echt ervoor staat dat hij heel erg jazz of muziek van vandaag maakt, maar tegelijkertijd ook wel de klassiekers eert. Hè. Heeft hij al meermaals gedaan trouwens. Hè.
1: Ja.
0: Maar hij ziet er dan ook uit alsof hij elk moment een skateboard uit zijn rugzak kan halen.
1: Ja, het zit nog redelijk goed met zijn street credibility.
0: Ja, en dit was zijn eerbetoon aan de hip-hop roots en een bewerking van de klassieker Planet Rock van Afrika Bambaataa. Met Taras Mateen en Ashit Waits samen zijn ze de Bandwagon. Tot aan het nieuws. Wij blijven doorgaan tot 8 uur vandaag.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Bomen in Antwerpen zijn 11 bewoners van een woonzorgcentrum onwel geworden door de hitte. Dat meldt het gemeentebestuur. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelingsinstallaties brengen, zegt Tine van de Sompel, directeur van het woonzorgcentrum.
3: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte, was dat niet meer voldoende. Hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dat nu iets extra medisch naar gekeken wordt. Maar uiteraard, daar zijn ook mensen bij die daar sowieso al een heel kwetsbare gezondheid hebben. Hè, en die dat op dit moment, dat die hitte daar natuurlijk bij komt, is dat nog iets extra. Hè.
2: Een Poolse seizoenarbeider is overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld in Zonnebeke in West-Vlaanderen. Mogelijk is de man van 50 onwel geworden als gevolg van de hitte. De hulpdiensten probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Het arbeidsauditoriaat onderzoekt de omstandigheden. De dienst toezicht op het welzijn op het werk heeft beslist dat het in deze hitte verboden is om nog verder te werken op de akker. Melissa de Pratere neemt vanaf maandag haar rol als minister van onder meer wonen en energie weer op. De Pratere beviel midden februari van een dochtertje. De minister heeft meteen veel werk op de plank. Er wachten 1000 pagina's aan energiedossiers op goedkeuring.
4: We hebben daar wel een strakke timing, omdat heel veel zaken ook echt wel dringend zijn. We zitten nu ook weer met de hitte, dus heel veel mensen merken het wel. Als uw gebouw slecht gerenoveerd is, dan is uw energiefactuur vaak hoog. Dan kan je moeilijk koeling vinden ook in uw woning. Dus er ligt echt wel nog wat werk op de plank. En het is zeker de bedoeling om daar voor de zomer nog heel wat dossiers van te regelen.
2: Hans Bonte, die de minister verving tijdens haar afwezigheid, keert terug naar het parlement. Wielrenner Alex Segaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden geworden op het BK in Markdal in Oost-Vlaanderen. Bij de vrouwen ging de titel verrassend naar Lotte Klaas. Verslag van Hermien van Beveren.
5: Na 3 podiumplaatsen heeft Alex Segaert zijn eerste Belgische titel in het tijdrijden beet. De 23-jarige West-Vlaming gaf vorige week nog op in de ronde van Zwitserland, maar was helemaal klaar voor dit bloedhete kampioenschap. Segaert bleef na 20,5 kilometer als enige onder de 25 minuten en deed 6 seconden beter dan Tim Wellens. Brons was voor de jonge Vlad van Mechelen, ploegmaat van Segaert bij Bahrein Victorious. Bij de vrouwen dan verraste Lotte Klaas. Zij won voor Sandrine Tas en Margot van Pachtebeke. En topfavoriete Lotto Kopecky moest na 7 titels op rij nu vrede nemen met de 4e plek.
2: Segaert was achteraf erg blij dat hij eindelijk het goede gevoel te pakken had.
6: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn powers niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja, het is fantastisch gewoon om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
2: In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht hoog tot 23 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Verwonderd. What? So what? Met Lies Steppen. Gie, en dan gaan we nu het laatste uur in van dit seizoen van So What.
7: Ja, de ultieme horror. Het laatste uur, boe.
0: Boehoe.
7: Ja, jammer hè?
0: Ja, gewoon doordoen, denk ik.
7: Tuurlijk.
0: Niet te veel spel van maken. Okay. We draaien veel jazz, maar we zijn het ook aan onszelf en aan u verplicht om daar met een open blik naar te kijken. Daar maken we toch wel een beetje een erezaak van. Dus veel dingen die, die een beetje tegen jazz aanschuren. Blues, soul, heel veel van die
8: ja, zo muziek waar een soort van intens oergevoel in zit, dat komt ook wel langs bij ons, hè?
7: Ja, ik denk dat we daar allebei wel een beetje een zwak voor hebben. We hebben het al gezegd, hè? De aardse dingen of de dingen die ook wel een jazz spirit hebben, maar daarom niet noodzakelijk jazzakkoorden hebben of zo.
8: Ja, het mag er allemaal zijn. Dat is ook gewoon zo belangrijk als je met iets bezig wil zijn dat zichzelf jazz noemt. Dan moet je gewoon buiten de lijntjes kleuren omdat het steek houdt, omdat die spirit inderdaad klopt en omdat we die spirit nu precies willen laten horen. En dat is zeker zo bij deze man. Zea, dat is Arnold de Boer, een Friese songschrijver. Speelt intussen al meer dan 15 jaar bij Die X en heeft een mooie solo-carrière. En dit is gewoon iets heel bijzonders.
7: Ja, normaal gezien profileert hij zich als een soort van troubadour, een rondreizende muzikant met verhalen en een meestal een gitaar. Maar nu heeft hij dat project eigenlijk uitgebreid met een cello, een klarinet en een percussiedrums. En voor dit album heeft hij dan nog iets speciaals gedaan, want hij heeft zijn roots erbij gehaald, de drumband Halleluja Makkum.
8: Fanfare gewoon.
7: Eigenlijk een soort van fanfare die er op heel wat van de nummers bij zit en er ook bij was toen het album live werd voorgesteld. Ja, en dat was echt een heel bijzondere ervaring. Dat was heel mooi.
8: Ik ga mijn best doen om mijn beste Fries op te poetsen en de titel juist uit te spreken. Dit is Weer aan Die Tonight, denk ik, zoiets, zegt
7: zoiets,
8: hij.
7: Ja.
8: En dat betekent weer een dag voorbij. Als dat niet klopt in deze context. Met een verwijzing naar Mischa Mengelberg. Geweldig vind ik dit.

0: Mooie muziek die drummer Anke Versliepen opnam samen met violiste Loni Cornelis en gitarist Artan Buleskay. Een soort van lange suite, maar ook opgeknipt in stukken werkt dat allemaal prima apart. Zoals heel vaak in de muziek van Anke herken je ook hier een soort van ingetogenheid die heel filmisch en vloeiend is. Nooit opdringerig. En dit album is ook alleen digitaal verschenen, hè, Guy?
1: Voorlopig wel, ja. Maar ik hoop dat er een of ander label met wereldwijde distributie nu denkt van dit gaan we uitbrengen en zorgen dat het een miljoenenhit wordt.
0: Sowieso.
1: Ja, waarom niet?
0: Ja. Deze band hebben we kunnen bewonderen, toch de meeste mensen daaruit op Jazz Middelheim, want zij waren de begeleidingsband van Flea voor zijn soloproject. Ze hebben een prachtige derde plaat uitgebracht, gewoon met die groep, Jeff Parker en zijn ETA Fortet. En dat album heet Happy Today en die titel klopt gewoon helemaal met de mood van Jeff Parker. Na een zware periode was hij gewoon heel blij met hoe het allemaal gegaan was tijdens de opnames. Ze spelen lange minimalistische stukken, die zijn uitgevoerd met veel geduld. En ook van ons, ja, ik zou niet zeggen dat het geduld vraagt, maar je komt er echt wel een beetje... Het is goede muziek voor nu, vind ik.
1: Ja, het klassieke woord deze dagen is onthaasting en variaties daarop. En ik denk dat het sowieso, als je even rond je kijkt, dat het geen kwaad kan dat we met z'n allen eens even normaal doen en even gewoon rustig luisteren.
0: Ja, en deze muziek is daar dus geknipt voor. Gewoon even mee bewegen op de muziek. En die beweging is langzaam. Maar ik wil wel nog even meegeven dat Josh Johnson, de saxofonist, die speelt op Gen Jazz. Heel interessante kerel trouwens, op 10 juli. Dus laat ons nu samen even verdwijnen in die groove van ETA Fortet.

0: Dit kan niet anders dan iedereen zijn favoriete buitenbeentje zijn. Alabaster de Plume met het prachtige Glass. Ook een beetje een soort van instant so what classic. Thank you spirit, moeten we nu zeggen. Want dat doet hij, hè. Alabaster, als hij je ontmoet, dan zegt hij hello spirit. Ja. Dat had nog nooit eerder iemand tegen mij gezegd, moet ik toegeven.
1: Tegen mij ook niet. En sindsdien is het ook niet meer gebeurd. Dus dat maakt het wel een...
0: Maar hij doet dat ook op... Als hij jou 3 jaar later ziet, doet hij dat gewoon weer. Hè? Het is geen bevlieging. Hè?
1: Nee, hij doet het waarschijnlijk bij iedereen elke dag, maar oké. Ja, neem het erbij.
0: De laatste keer had hij ook de klankengineer die de sound voor zijn rekening genomen had en die hij niet kende vooraf. Had hij sowieso al een hele fijne rider bezorgd waarop echt allerlei hartelijke, aanmoedigende woorden stonden. Terwijl dat meestal toch ook nogal droge materie is van dit, doe dit en doe dat en dat nummer. Dus echt al een soort van coaching voordat die man eraan moest beginnen en achteraf werd hij ook geknuffeld. Waar hij toch even van moest bekomen.
1: Ik kan het wel geloven, ja.
0: Ja. We hebben de mond al vol gehad over Miles Davis die zijn 100ste verjaardag vierde op 26 mei. Hij was een icoon, hij was een vernieuwer, de grootste vernieuwer in de muziek van de voorbije 100 jaar. Een onvergelijkbare figuur met een onmetelijke invloed. En daarom doen we ook meer dan zomaar een hommage in So What. Er komt deze zomer een podcast aan en een radioprogramma dat start op zaterdag 4 juli en dan 9 weken lang. Dus we blijven bij u deze zomer. Die podcast kan je vinden op VRT Max en de klassieke kanalen. En we gaan 9 gasten, maar liefst 9 gasten uitnodigen. 10 eigenlijk om precies te zijn, want de schnitzels komen met 2. Hè?
1: Mm-hmm, klopt.
0: Dus 9 keer

0: een extra gast. En Guy Peters, die gaat er elke week bij zijn, als dat geen goede reden is om te luisteren. Lefto, Daan, Naboe, De Schnitzels, ja, en nog veel meer muziek en verhalen en fijne gasten. El Spino komt, Karel van Keijmeulen komt, Andrew Klaas van Stuf.
1: Bert Joris.
0: Bert Joris komt, Naboe. Het is gewoon, het wordt gewoon een zalige zomer, nu al. En in het najaar van 1955 vormde Miles zijn eerste Great Quintet. En we gaan nu naar muziek daarvan luisteren, Guy.
1: Inderdaad, van een van de, ja, een van de klassieke bands van zijn tijd, met John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers en Philly Joe Jones.
0: Ik wierp hem even naar jou, want Coltrane, dat is de man voor jou, hè?
1: Soms wel, ja.

0: Dit mogen we ook niet vergeten. Dit verdient alle eer. Vlak voor de verjaardag van Miles in mei overleed de grote, we hebben het gehoord hoe groot hij was daarnet, Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd. Hij was de laatste van een generatie, een ongelooflijk improvisator waarvan heel veel saxofonisten vandaag ook zeggen dat ze schatplichtig aan hem zijn. En wat hem zo uniek maakte was die sound natuurlijk, die hebben we daarnet gehoord, maar ook dan nog het feit dat hij zijn hele leven daar eigenlijk aan gewijd heeft om te blijven zoeken naar de sound die hij wilde. Dat was ook iets wat constant in beweging was, of toch een constante zoektocht voor hem. Dus we hebben een paar weken geleden muziek van hem gedraaid natuurlijk uit vroege en latere periodes en dat is gewoonweg machtige muziek. Was heel fijn ook, niet fijn dat die gestorven is, maar wel fijn dat we daar eens wat extra aandacht voor hadden eigenlijk.
1: Ja, en om eraan herinnerd te worden, wat een ongelooflijk figuur dat was, want dat blijft me zo eindeloos fascineren dat hij op zoek bleef naar die sound en heel veel zelfkritiek had, maar als je die opnames dan hoort, die klinken zo waanzinnig goed. Die sound die stond er, die stond als een huis en hij improviseerde als geen ander.
0: Ja, dat is dan toch, misschien toch nog eens het bewijs dat onderweg zijn misschien nog wel interessanter is dan de aankomst of zo. Hè. Dat die energie zal er wel in gezeten hebben, hè. Dat hij de dingen in vraag stelde. En,
1: ja, en dat heeft dan die muziek opgeleverd, inderdaad. Maar het was mooi, ja. Het is geen leuke gebeurtenis, maar het is wel fijn als je er nog eens gewoon aan herinnerd wordt wat een prachtoeuvre dat is.
0: En wat we net hoorden, dat vind je op Freedom Suite, een album uit 1957. Een legendarische opname met Oscar Pettiford en Max Roach. Een paar jaar geleden overleed pianiste Irene Schweitzer. En we gaan nog muziek van haar draaien hier.
1: Ja, zij was een boegbeeld van de Europese improvisatie. Ze zat eigenlijk tussen de vrijere jazz en de echt vrije muziek. Maar was ook daarbuiten echt heel belangrijk. Ze was een pionier door haar geslacht, alleen al door het feit dat ze echt een openlijk feministe was. Ze was een lesbienne ook.
0: En piano spelen en dan duoplaten opnemen met drummers, dat is ook niet alledaags.
1: Met de ene drummer na de andere, en dat is echt allemaal weergaloze muziek. Ze was ook trouwens een van de oprichters van het Intact-label, toch wel een van de cruciale labels van het moment voor meer avontuurlijke jazz in Europa. Dus ja, dat is iemand die we zouden daar eigenlijk wekelijks moeten draaien.
0: Ja, oké. Okay. Well, daar maken we dan meteen een mental note van, dat we regelmatig eens aan Irene Schweitzer denken komend seizoen.
1: Heel goed.
0: Gaan we doen, hè. In elk geval, ze maakte veel soloplaten ook. Ze maakte platen met drummers, maar ook soloplaten. En op één daarvan staat deze fijne versie van een Carla Bley-klassieker, Ida Lupino. Dus dit is niks minder dan een hommage aan inspirerende vrouwen in het meervoud.

0: En dit is een heel mooi buitenbeentje uit onze scene. Kin Gayo, hun debuutalbum heet Tsuki. En dat liet een fascinerende sound horen. Wortels in jazz, ja, dat zeker. Maar ook heel veel andere referenties die uit alle hoeken van de kamer komen. En live zijn ze ook absoluut de moeite waard. Guy, we hebben daar straks al meer dan eens verklapt dat we een plannetje hebben dat over Miles gaat. We gaan daar een zomer mee vullen, maar eerlijk is eerlijk, we hebben ook al een plannetje voor na de zomer. Want in september zou John Coltrane 100 geworden zijn en we gaan dat natuurlijk niet zonder tromgeroffel voorbij laten gaan. Als Miles een vernieuwer was, was Coltrane een verdieper. In september is hij dus dé man bij ons. Zullen we met dat voornemen hier afronden?
1: Wat denken jullie zelf?
0: We gaan hem laten shinen gewoon, hè?
1: Ja, zeker.
0: We gaan hem opblinken in de herfst. En hij is een van de allergrootsten, ook al was zijn carrière als leider amper een decennium lang. Het is muziek om diep in te duiken, sowieso. Dat leent zich daartoe. Ik kijk er nu al naar uit. Dus de laatste plaat van dit seizoen moet dan Coltrane zijn. En dan pikken we daar de draad weer op. Is het goed?
1: Ideaal, leek me.
0: Het is muziek uit een van zijn vele albums, maar eentje dat misschien niet zo bekend is als zou moeten. Wil jij dat even toelichten?
1: Het gaat over Crescent, een album uit 1964, in het voorjaar van 1964 uitgebracht. En vooral bekend als de plaat voor A Love Supreme. Het is een beetje een buitenbeentje, ja, niet alleen omdat het wat miskend wordt, maar ook omdat het een fijne balans houdt van een meer traditionele sound, maar toch ook ergens zo al die spiritualiteit van het vervolg aankondigt, heel vaak zo.
0: Dat is altijd tof om te fantaseren over, zou het er al in zitten? En hij was op weg daar naartoe.
1: Ja. Maar vooral, ja, het is een van die machtige platen die vaak over het hoofd worden gezien, dus daarom alleen al, ja.
0: Goed gedaan. Guy, dat was het, de laatste aflevering van So What voor dit seizoen.
1: Ja, dat ging snel. Mijn gedachten zitten al volledig in september, hoor. Ik ben al volop platen aan het kiezen eigenlijk, maar
0: okay.
1: Komt goed.
0: Ik hoor het u graag zeggen. In elk geval, volgende week zaterdag kan u ons horen. Hè? Op 4 juli om 5 uur op Clara de eerste aflevering van onze podcast Miles, Badass en Jazzicoon. Elke zaterdag een nieuwe aflevering. Het zijn er 9 in totaal, een hele zomer lang. En u kan ons ook gewoon meenemen naar waar je ook graag vertoeft. Een bos, een strand, whatever. Elke zaterdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar op VRT Max of uw favoriete podcastplatform. Dus zo graag tot dan alvast. We zeggen hier niet, we nemen geen afscheid. Vandaag op Clara nog Sol Gabetta. Leenaert, die vertelt er u zo meteen alles over. En ja, dankjewel om te luisteren. En Guy, voor de laatste keer dit seizoen, dankjewel.
1: Met heel veel plezier.
0: Hier komt Coltrane.

0: 8 uur, Neil Goeiavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. In Buggehout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht. Exact een maand geleden werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was vanavond een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk, die ook heel wat mensen hebben gevolgd op grote schermen buiten. En ook koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig vanavond. Dat vertelt collega Helen Goedgebuur.
1: Ongetwijfeld een ander belangrijk en waardevol moment is wanneer het koningspaar privé, daar zijn we uiteraard niet bij uitgenodigd, de tijd zal nemen om met nabestaanden, familieleden, hulpverleners in gesprek te gaan. En vooral ook het moment waarop die nabestaanden met die hulpverleners kunnen spreken, die als laatst hun kind, hun geliefde hebben kunnen zien, misschien nog hun hand hebben kunnen vasthouden.
0: Het onderzoek naar het ongeval van het parket van Oost-Vlaanderen loopt nog. In Boom in de provincie Antwerpen zijn een aantal bewoners van een woonzorgcentrum onwel geworden door de hitte. Dat meldt het gemeentebestuur. Alle hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelingsinstallaties brengen, zegt Tine van de Sompel, directeur van het woonzorgcentrum.
2: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte, was dat niet meer voldoende. Hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dat nu iets extra medisch naar gekeken wordt. Maar uiteraard, daar zijn ook mensen bij die daar sowieso al een heel kwetsbare gezondheid hebben. Hè, en die dat op dit moment, dat die hitte daar natuurlijk bij komt, is dat nog iets extra. Hè.
0: En Alex Zegaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. In Markedal in Oost-Vlaanderen versloeg hij na een spannende wedstrijd Tim Welles en Vlad van Mechelen. Zegaert was achteraf erg blij dat hij eindelijk het goede gevoel te pakken had.
3: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn power niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja... Het is fantastisch om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
0: Eerder op de middag ging de titel bij de vrouwen verrassend naar Lotte Klaas. Zevenvoudig winnares Lotte Kopecky eindigde pas vierde. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht weer heel hoog. Pas tegen de ochtend zijn de minimatemperaturen tot 23 graden mogelijk. Morgenochtend kans op onweer in het westen. En daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wat koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer. Vanaf zondag wordt het minder heet en wordt de hitte wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Clara in concert met Lenaert Jolijn.
5: Een heel goede avond. De muziekgeschiedenis is toch echt wel een schatkist. We zijn door zoveel verschillende periodes gegaan. Al de ene heeft de andere beïnvloed. Soms zijn er ook breekmomenten geweest. Maar dat de dingen blijven evolueren op een bepaalde manier is toch wel interessant. De eerste helft van de 20e eeuw bijvoorbeeld. De romantiek heeft tegen dan lang met de plak gezwaaid. Maar vanuit verschillende hoeken begint het toch wel te kriebelen om een beetje buiten die romantische lijnen te gaan kleuren. En dat vaak ook onder impuls van de balletwereld. Vandaag in Clara in Concert zoomen we wat meer in op dat moment uit de geschiedenis. En daarvoor moeten we teruggaan naar de Henri Leboeufzaal op 16 mei. Celliste Sol Gabetta was er te gast, samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam en dirigent Santu Matthias Rouvalli. Het orkest geeft het startschot van de avond met een spirituele Dvorak die gefascineerd is door de natuur.

Het is 1891 en het Dvorak's reputatie in Europa scheert hoge toppen. Het is ook net voor hij vertrekt naar Amerika. En in de lente van dat jaar schrijft hij een hele trilogie van concertouvertures: Nature, Life en Love. De rode draad in de trilogie is de natuur, maar van twee verschillende kanten. Als beginsel van leven en hoop, maar ook de destructieve kant ervan. Dvorak was sterk verbonden met religie en dat spirituele verwoven met de natuur manifesteert zich ook duidelijk in deze muziek. Dvorak maakte van de trilogie uiteindelijk drie aparte suites en paste ook de namen wat aan. We hoorden de suite in Nature's Realm, gebaseerd op het eerste deel uit die trilogie, hier door het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam, onder leiding van dirigent Santu Matthias Ruvali. En we gaan verder met het eerste celloconcerto nu van Bohuslav Martinu. Het spelt uit van neoclassieke elementen, maar staat toch met één been sterk in de baroktraditie. En ook die van Tsjechië, thuisland dus van Martinu en ook Dvorak. De setting blijft zoals ze is, maar nu komt ook nog de Argentijnse celliste Solgabetta het podium op. Want zij heeft zich helemaal klaargestoomd, mentaal en fysiek, voor dat eerste celloconcerto dus van Bohuslav Martinu.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Sportzot.
3: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: Clara Live.

dat applaus duurt hier nog wel even. Ik heb het serieus moeten inkorten, maar het was zeker wel verdiend. Live vanuit Bozar op 16 mei, Solgabette op cello samen met het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam en dirigent Santu Matthias Ruvali in het eerste celloconcerto van Martinu. Martinu kwam toen in Parijs in 1923, voelde daar meteen de sfeer van de hoofdstad, een bruisend avant-garde gevoel daar, dat zich dus ook vertaalde naar deze muziek. Het is wel niet over één dag ijs gegaan. Na een eerste versie sleutelde hij wat aan de orkestpartijen. Hij maakte ze groter en liet er de tuba en de piano uit. En het is die versie van 1955 die we hier hoorden. Met Solgabette dus. In een interview met ons vertelt ze trouwens over haar ervaring met het concerto. Ze zegt, het was geen makkie om het allemaal gedaan te krijgen, zowel technisch als mentaal. Maar hoe meer ik me erop toelegde, hoe meer ik het begon te begrijpen en zelfs ben van gaan houden. En nu breekt ze er een lans voor. 2 minuten en een half applaus na dat celloconcerto, dat ruikt naar een encore.

Een laatste applaus voor Sol Gabetta. Na haar fantastische uitvoering van het eerste celloconcerto van Martinu speelde ze hier ook nog flamenco. Het laatste deel uit de eerste suite Espagnole van Rogelio Huguet y Tagel, een componist uit Barcelona. Hij was een jonge twintiger toen hij naar Frankrijk vertrok om daar te gaan studeren, later te werken als cellist en te componeren. Het is daar dat hij deze suite Espagnole schreef. Een werk dus voor solo cello op de kruising tussen Franse elegantie en Spaanse muziek. Iets wat veel componisten deden toen. Denk maar aan Camille Saint-Saëns en Édouard Lalot, allemaal tijdgenoten. Ondertussen is Sol Gambetta het podium afgewandeld en nu gaan we samen rond de tafel zitten met dirigent Santu Matthias Ruvali en het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam voor een partijtje kaarten. Igor Stravinsky deelt ze uit en wij moeten raden waar de joker zit.

Toch wel een van de meest humoristische werken van Igor Stravinsky. Een volledige satire op gokken, bluffen en vals spelen. Zijn balletmuziek Jeu de Cartes met een ronddansende joker die het probeert te halen van de andere kaarten, maar uiteindelijk zelf het onderspit moet delven. Kleine boodschap achter deze muziek is dat grote, machtige mensen niet altijd de winnaars zijn en de duimen moeten leggen tegen, tussen aanhalingstekens, kleinere mensen. De première veroorzaakte in 1936 geen tumult en een uitzinnig publiek zoals bij Le Sacre du Printemps, maar het werd wel beleefd geapprecieerd, laten we zeggen. En dat was ook zo voor de première van een ander ballet. Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam nog altijd. En dirigent Saint-Mathias Rouvalli in Daphnis et Chloé van Maurice Ravel.

0: motorpech en nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

prachtige muziek toch. Maurice Ravel schreef 2 orkestsuites van zijn balletmuziek Daphnis et Chloé en kon zo gehoord worden in concertzalen overal. Hier was het de 2e orkestsuite en de Henri Leboeufzaal die diende als megafoon van dit impressionistisch juweeltje. Hier dus door het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam en dirigent Santu Matthias Rouvali. Een live concert van 16 mei. Het concert is afgelopen, het was het laatste applaus, maar onze uitzending van vandaag nog niet. Nog meer muziek nu van een tijdgenoot van Ravel, Erik Satie.

Ze studeerde af aan het Conservatorium van Parijs, haalde een eerste prijs in 1968 tijdens de internationale muziekwedstrijd in München. En dat was het startschot van een bloeiende carrière als pianiste. Anne Kiffelek hier aan de piano in de zesde Gnossienne, trois morceaux en forme de poire et un et deux, en ook nog de vijfde Gnossienne van Erik Satie. Auguste Franchomme was een zeer gerenommeerde cellist van de vorige eeuw. Frédéric Chopin werkte er vaak mee samen, droeg ook muziek op aan hem. Maar ook componist Charles-Valentin Alcan had een muzikaal boontje voor Franchomme. Hij droeg deze muziek op aan hem. Sonate de concert voor cello en piano.

Sonate de concert pour violoncel et piano van Charles Valentin Alcan. Hij schreef het in 1857 voor de beroemde celliste Auguste Francomme. En in deze opname twee kanjers van muzikanten, Emmanuel Bertrand op cello en Pascal Amoyel aan de piano. En van Frankrijk naar België. Wij mogen ook heel blij zijn met Piet Zwerts. Hij werd geboren in 1960, kreeg zijn eerste muzieklessen op zijn 10 jaar, maar uiteindelijk ging hij toch meer en meer zelf beginnen muziek schrijven. Een eerste prijscompositie binnen het kader van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 1987. En daarna schreef hij ook nog eens het verplichte werk twee keer in 1993 en 1997 voor dat concours. Sinds 1982 doseert hij ook aan het Lemmens Instituut en dirigeert er het ensemble Nieuwe Muziek. En van zijn hand is deze muziek over de favoriete Valentijnsbloem.

Cita Fraîcheur, een deel uit Les Roses van Piet Zwerts. Hier met de stem van sopraan Fleur Strijbos en Babette Kraans aan de piano. Fleur was een van onze twintigers 2 jaar geleden en ze doet dat ongelooflijk goed. Want dit staat op haar nieuw album, haar debuutalbum van vorig jaar, Lacune. Met allemaal intieme, introspectieve muziek voor stem en piano. De klok staat bijna op 10 uur. Zometeen is er Bart van Hout in Valkenaars en van Hout. Maar hier nog een deel uit Souvenir de Voyage. Een kwartet voor klarinet en strijkers van Bernard Herrmann. Hier met het Roeland Hendrix Ensemble. Een heel mooie avond nog.

0: 10 uur een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain Korte. Van de 7 verdachten die gisteren zijn opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik, blijft 1 persoon aangehouden. Hij wordt in verdenking gesteld van brandstichting binnen het kader van een zogenoemde activiteit van een terroristische groep. 4 van de 7 zijn weer vrijgelaten, de 2 anderen werden opgepakt in het kader van een onderzoek dat in Frankrijk loopt. Maar of dat met de aanslag in Luik te maken heeft, is voorlopig niet duidelijk. Begin maart werd een springtuig gegooid naar de synagoge in Luik, er was schade, niemand raakte gewond. In Turkije was eerder al een man opgepakt die de opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag in Luik en ook voor aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in diezelfde periode. Er rijden opnieuw treinen tussen Antwerpen en Contig-Lint. Het treinverkeer was een tijd lang onderbroken, omdat er brand was uitgebroken op een goederentrein. In Hoven was dat. Maar die is ondertussen onder controle, zegt Frederik Petit van Infrabel.
1: Sinds iets voor 9:30 kan het treinverkeer in Hoven opnieuw hernemen op 3 van de 4 sporen. Het vierde spoor, wel, dat blijft nog even buiten dienst. De goederentrein moet eerst geëvacueerd worden en dan gaan we kijken of er schade is aan de sporen en de bovenleiding. Maar met 3 van de 4 sporen hebben we terug voldoende capaciteit om het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen beide richtingen te verzekeren. Er gaan wel nog gevolgsvertragingen zijn op de spoorlijn tot het einde van de treindienst.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika blijft de dodental verder oplopen na de dubbele aardbeving woensdagnacht. Er zijn nu al zeker 920 lichamen geborgen. Bijna 3400 mensen raakten gewond. Maar vermoedelijk zijn er nog meer dan 50.000 mensen vermist. De dodental zal dus nog oplopen. En dat zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
2: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Fletcher zegt dat er al honderden hulpverleners op zoek zijn naar slachtoffers, vaak met honden die ze om hulp horen roepen van onder de brokstukken. De komende uren zijn cruciaal, want de klok tikt voor de mogelijk duizenden mensen die nog klem zitten en dus nog mogelijk leven. Op het wereldkampioenschap voetbal is bij aanvang overigens van de laatste groepswedstrijden in groep I een uur geleden een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Venezuela. En in die wedstrijden is ondertussen al 1 helft gespeeld. Topfavoriet Frankrijk leidt met 3-1 tegen Noorwegen. Beide landen zijn al geplaatst voor de volgende ronde. In het duel om de 3e plaats heeft Senegal een 1-0 voorsprong te pakken tegen Irak. Dat kwam al wel vroeg in de wedstrijd met een man minder na een rode kaart. En vannacht spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudeweel blikt vooruit.
3: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK. Maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een 3e gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste 3e te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: En die match is straks om 5:00. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopige laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten van het land. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn. En vanaf zondag evolueren we dan opnieuw richting normale zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Het Italiaanse passepartout-duo Nicoletta Favari en Christopher Salvito hier op een album Pieces from Places. Ze reizen de hele wereld rond en maken overal opnames zowat. Hier was dat in Roma, een stad in het zuiden van Finland. Daar is het nu ietsje frisser dan bij ons. Joan as Policewoman die gaat deze dagen helemaal terug naar de bron, naar haar debuutalbum Real Life uit 2006. Nu 20 jaar en 12 albums later vindt ze de tijd rijp voor nieuwe arrangementen van die nummers. Ouder, wijzer, milder en vrijer. Maar toch gaat ze nog eens naar het postkantoor met een handgeschreven brief en een cassettebandje om op te sturen naar een man in het buitenland op wie ze toen verliefd was. Alles komt terug.

Een nieuwe pianobewerking van een wereldhit van de pas met veel tamtam getrouwde Dua Lipa, Be The One, haar doorbraak-single, lang geleden geschreven door Lucy Taylor en Jack Tarrant, over vechten voor een relatie die op springen staat, opnieuw onder de loep genomen door Paulette Verlee. Een voorproefje uit het nieuwe album dat ze voor dit najaar aan het gaarstomen is, onder de noemer Figuur Humain. Tujiko Noriko is al klaar met haar zesde album voor Edition Migo. Dat heeft ze vorige vrijdag gereleased, Pon, opgedragen aan haar doofgeboren kat die ze als kitten adopteerde en ondertussen al in de kattenhemel is. Met hier ook flarden uit het Japanse kinderliedje Boku wa Obaka Dazo, Ik ben een spook hoor, en voorzichtige Franse rap.

0: 気をつけてよ。
1: いけた。

Boku wa obake, ik ben een spook, Tujiko Noriko als de buitenstaander, ze woont al heel lang in Parijs als Japanse, aanwezig maar tegelijkertijd onzichtbaar, dwalend tussen meerdere culturen en talen. Als er eentje jarig is, loopt dat allemaal kriskras door elkaar en de kat blijft ook postuum spinnen. Dat wekt hoop in een wereld in wanorde.

0: tudod, kiért, ilyen a haragad havadon. Tájt.
1: Kisú, misú. Pussycat van de Estse componist Veljo Tormis, een specifiek puzzelstukje uit zijn. Kisu, misu, pussycat van de Estse.

0: de muizen op tafel.
1: De kat.
2: Tell me all about it.

Daniele De Picciotto, samen op Cat Patrol met Few, de Japanse postpunk-legende Hiromi Moritani. Ze zijn Mute labelgenoten en al heel lang vriendinnen. En tracks samen zijn compromisloos als een kat. Volgen is de boodschap. Dit album van hen heet Paper Masks. En de release daarvan liep synchroon met De Picciotto's nieuwe duo-album met haar maatje Alexander Hakke. Sinds kort hebben zij samen een eigen huis met een volgroeide tuin, een plek onder de zon aan de rand van Berlijn. Voor muzikale nomaden is dat een hele stap. Lichtung.

Hoe behoud je je identiteit, cultuur en taal als je moeder aarde naar de kloten helpt met vlaggengezwaai en nationale hymnes, gaan we er niet geraken. Volgens de ontheemde Duits-Turkse componiste en zangeres Alef Lenz, een drone-versie van haar nummer Mother Tongue, waarvoor ze een beroep deed op producer James Anthony Shaw. De zomer is ondertussen echt begonnen met de zomerstormen en al. En daar heeft de Letse componist Peteris Vask zijn zomerliederen voor bedacht. Zijn strijkkwartet nummer 2 uit 1984, toen Letland nog platgewalst was door de Sovjet-Unie. Een verstikkende tijd waarin de overheid strikte censuur oplegde aan de kunsten. Experimentele, avant-gardistische muziek werd toen ook nog gewantrouwd en religieuze of expliciet nationalistische thema's waren verboden, maar Vasks vond, net als veel van zijn landgenoten, een uitweg in de natuur. In de Letse cultuur is met name de zonnewende in de zomer diep spiritueel geworteld.

Een ode aan de Letse identiteit en spirituele vrijheid vermomd als een onschuldig stuk over het jaargetijde. Het eerste deel uit het tweede strijkkwartet van Peteris Vasks met als ondertitel Zomerliederen, in feite gecamoufleerde protestmuziek van een ecologisch geëngageerd componist. Matthew Young is een grafisch ontwerper van beroep, maar een liefhebber van muziek in hart en nieren. Hij bracht als jongeman twee albums uit in eigen beheer in 1981, Recurring Dreams, en daarna ook Traveler's Advisory, jaren later opnieuw uitgebracht door Drag City. En daar pakten ze vorig jaar ook uit met Undercurrents, nog 8 pareltjes. Het is een heel eigen universum met een kwetsbare stem uit de 1000. The Summer Girls van Matthew Young.

Sketch for Summer van de Durity Column. De band rond gitarist Vinnie Riley. In augustus wordt hij, als alles goed is, 73. Maar dat zou je hem niet meteen geven. Paul Jambers en Paul McCartney zien er stukken frisser uit. Maar die huppelen consequent elke dag een tijdje. Dat schijnt te helpen om heel waardig ouder te worden. Dit is het Amsterdamse collectief Wandervelle met een klankreflectie op de klimaatcrisis en de verwoestende impact ervan op onze kustecosystemen. A spectral albatross.

klanken tappen met Mike Cooper, al heel zijn leven een onbevreesde muzikale ontdekkingsreiziger. Hier liet hij ons onder meer de roodrug honingvogel horen, de scarlet-backed flowerpecker, een Aziatische zangvogel, jaren geleden opgenomen toen hij artist in residence was op Pulau Ubin, een klein eiland tussen Singapore en Maleisië, dat krioelt van de vogels en de insecten waar mooie muziek in zit. Robert Hornstein is een componist uit Brooklyn die hier zijn oor laat vallen op de Great Marsh, een kwetsbaar ecosysteem aan de noordkust van Boston, de troost en de stilte van een fragiel pastoraal landschap gevangen door vierstrijkers.

Alicia Wang, Kiyoshi Hayashi, beste Thich Nhat Midori en Jacques Lee Wood in het slotdeel uit The Great Marsh, een ecologische compositie uit 2016 van Robert Hanstein, een nieuwe opname die op 12 juni verscheen bij New Focus Recordings onder de noemer Horizon Line, het derde portretalbum van Hanstein met strijkkwartetten van de voorbije 10 jaar, de horizon niet als mooie achtergrond bij het aperitieve, maar als het punt waar de directe omgeving het oneindige ontmoet en het bekende overgaat in het onbekende, de horizon die ons allen oriënteert. Bij violist Vadim Glusman zijn Bach en Silvestrov de ankerpunten.

Voor hoop, troost en een gevoel van balans in een woelige wereld zoekt violist Vadim Gloesman het op dit nieuwe album in de richting van Bach en Silvestrov, zielsverwanten, mee verklankt door leden van het ensemble Compass Resonance, het Boulder in Colorado onder leiding van de Servische pianiste Mina Gajic. Na deze Bach-hommages van Silvestrov kan ook Béla Bartók niet achterblijven vandaag. De klavecinist is hier, Justin Taylor.

Emma's Videoshop. Het Britse Neil Cowley trio. Ze gaan ongegeneerd op de schouders staan van Bach en gebruiken zijn muziek als een creatieve springplank voor een heel eigen tuimeling. Met das wohltemperierte klavier kan je vele kanten uit. Dat laat de Roemeense pianiste Aurelia Vizovan hier ook horen op een album van mezzosopraan Colin de Tilleuil.

De voortdurende beweging van het spinnenwiel verhindert echte vooruitgang. Colin de Tilleuil en Aurelia Visovin, gevangen in Frans Schubert's Gretchen am Spinnrade. Bach en Schubert deelden dezelfde ambitie: afwezigheid hoorbaar maken, een lege plek in een bos waar de tijd stil lijkt te staan. Het duo Ebano benadert Frans Schubert als een meer levende stem, fragiel, rusteloos en open voor transformatie.

Een persoonlijke dialoog met Frans Schubert's Winterreise van het duo Ebano uit een album Dier Frans, waarbij Schubert's muziek wordt geherinterpreteerd met klarinet, doedoek, toetsen en elektronica. Inventieve herwerkingen die een nieuw perspectief bieden, geen reconstructie van het verleden. Een handleiding voor mensen in transitie naar welke bestemming dan ook. Bij Alabaster de Plume is Palestina altijd top of mind, ook op WK-avonden. I play a role in it and I know.

Duke Ellington's Come Sunday, opnieuw geverfd door trompetist en componist Dave Douglas met zijn All-Star Gifts Quintet, een liefdevol arrangement waarmee ze in april het jongste album Transcend openden. Rest ons voor deze vrijdagavond alleen nog zinderende powerpercussie van Michael Gordon, deel 2 uit zijn Field of Vision, uitgevoerd door het University of Michigan Percussion Ensemble. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot zondag voor de laatste Valkenaars en Van Hout voor de zomervakantie.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het Amerikaanse leger heeft vanavond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat bevestigen officiële Amerikaanse legerbronnen. En ook Iraanse media bevestigen dat er aanvallen zijn uitgevoerd. Volgens de VS gaat het om een vergeldingsactie voor een eerdere beschieting donderdag door Iran van een schip voor de kust van Oman. Dat schip was door de straat van Hormuz gevaren, maar het is niet duidelijk waarom het beschoten is. De Amerikaanse president Trump zegt ondertussen op sociale media dat Iran hiermee dat het eerder bereikte staakt het vuren heeft geschonden. De Amerikanen viseerden vanavond met hun aanvallen Iraanse opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarinstallaties langs de kust werden geviseerd. De Iraanse revolutionaire garde zei zo net dat het snel en beslissend zal reageren op de nieuwe aanvallen. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein, twee leerlingen, de begeleidster en een buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
1: Ze zitten voor altijd in ons hart, voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
0: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
2: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
0: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreid de tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. De dodentol na de zware aardbevingen woensdagnacht in Venezuela in Zuid-Amerika is vanavond bijgesteld naar al zeker 920. Maar de vrees is dat de dodelijke balans nog dramatisch verder zal oplopen. Want volgens de Verenigde Naties zijn er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
3: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Ondertussen hebben de Verenigde Staten ook beslist om voor vier maanden de economische sancties tegen Venezuela op te schorten om zo de reddingsacties niet verder te bemoeilijken. Straks om 5:00 spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende derde groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Nieuw-Zeeland. Na twee gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudeweel blikt vooruit.
4: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran en vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen, sneller, met meer energie en daadkracht, efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK, maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een derde gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste derdes te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: In groep I is Frankrijk groepswinnaar. Na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen gisteravond. Noorwegen is tweede in de groep en Senegal derde na een 5-0 zege tegen Irak dat uitgeschakeld is. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtend temperaturen rond 21 graden. Zaterdag een voorlopige laatste heel hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.